0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

ein falsches Volk!

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Agra Kadabra in plaats van de Steve Miller Band. Goedemorgen. Ja, het is weer vrijdagmorgen, de laatste dag alweer van de werkweek. En dit is weer de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Lou FM. Ja, vandaag alweer de 19e van de juni maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender, die staan er weer klaar. Dus dat betreft, dan zijn we er helemaal klaar voor. De playlist is weer gevuld. Nou, wat wil je nog meer? We gaan beginnen.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Henk Westbroek met Wazen loopt te wandelen en daarvoor Hero met het Toen ik je zag. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 19e van de juni maand en vandaag de Wereld Drenteldag. Zit niet zo te drentelen? Nou, dus vandaag de Wereld Drenteldag. En vandaag de Europese dag tegen een woninginbraak en de Internationale dag van uitbanning van seksueel geweld tijdens conflicten.

Josephine, in plaats van Chris Ria. En daarvoor de Dolly Dots met Radio. Nou, middels de verjaardagskalender erbij gepakt, zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig. Nou, er staan er vandaag twee op en dat is Glennis Grace. Nederlandse zangeres is vandaag alweer 48 jaar geworden. En Rebecca Loos is een Nederlandse model en ook mediapersoonlijkheid. En Rebecca is vandaag 49 jaar geworden.

0: Carolientje, een plaat van Wilke Alberti. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vandaag is het de warmste dag van de week. In vrijwel het hele land komt het kwik boven de 30 graden uit. Ook aan de kust. En de hoogste temperatuur zijn te vinden in Limburg, waar het zelfs 35 graden kan worden. En daarbij is het vrij zonnig en is er een hoge luchtvochtigheid. De matige zuidenwind kan soms voor een aangenaam briesje zorgen. Maar bij deze temperatuur biedt dit nauwelijks verkoeling. Al met al is de zogenaamde hittestress hoog. Hiervoor geldt dan ook het nationale hitteplan. Zorg dat je voldoende water drinkt, regelmatig de schaduw opzoekt en niet te intensief beweegt. Let vooral op de kwetsbaren om je heen. Nou, vandaag zijn er ook kans op

felle onweersbuien. Wederom is de locatie onzeker, maar met deze temperatuur kunnen ze hevig uitpakken. Dit betekent dat er veel regen en hagel kan vallen. Mogelijk zijn er ook zware windstoten en de kans op buien is het nu groot in het zuidoosten. Dus in het zuidoosten kan er een onweersbui ontstaan. Straks het weer voor de aankomende dagen, maar eerst een plaat van Cat Stevens, Morning Has Broken.

Cat Stevens met Morning Has Broken. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen 28 graden, dus qua temperatuur iets naar beneden toe. Maar 28 graden is dus ook nog vrij warm. En een windkracht 3 uit het noordwesten. Ook kans op een onweersbui. En zondag een droge dag, 27 graden met een windkracht 3 uit het oost-noordoosten. En dan blijft het droog, volop zon op de zondag. En maandag ook een zonnige dag, 30 graden met een windkracht 2 uit het oost-noordoosten. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 7, morgen een 8, zondag een weercijfer 9 en maandag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers, zomerse temperaturen en hoge weercijfers. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst Chicago.

La Isla Bonita in plaats van Madonna. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd? Dezelfde datum als vandaag. Maar dan in het verleden. Nou staat vandaag niet echt heel veel bijzonders op. Nog wel een paar berichten gevonden. Eén uit 2001. Begin van de Nederlandse Wikipedia was in 2001 op deze datum. En nog een berichtje uit 2002. Bandadroom in de Efteling wordt geopend.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's.
2: En de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

Neem me mee, in plaats van Abel. En daarvoor Dan Hartman met Relight My Fire. Ja, we gaan even kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? We kijken op de website van de Lou, loumedia.nl. En dan staat het allemaal op de vrijdag. Pakken we even erbij. Ja, nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur Mip McCore op pad. En dan van 10 tot 11 uur Magazine 50 Plus. Van 11 tot 12 uur Glorieklanken. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Ben Ransdorp. En dan van 2 tot en met 4 uur Studio Elburg met Aad Withaar. En van 4 tot 5 uur Slagenparade non-stop Duitse hits. Dan tijdloos vanaf 5 uur tot en met 8 uur de tijdloze muziek met Willem Vlieger. Tenminste als er geen voetbal is, maar dat weet ik eigenlijk niet. En dan vanaf 8 uur tot en met de late uurtjes de hits met op Lou FM.

Earth and Fire. Inmiddels alweer bijna 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede uur. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met de Stockmill muzikanten.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieh werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Sub Sub Studio in plaats van Phil Collins. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loe FM op de vroege vrijdagmorgen. Het is vandaag alweer de 19e van de juni maand. Ja, alweer 19 juni, the day after. Ja, gisteren de verjaardag. Ik heb heel wat berichten gehad trouwens. Ja, allemaal daar nog dank voor. Nou, heel wat berichten gekregen, dus ja, leuk. Nou, wat gaan we dit uur doen? We gaan even kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords gaan we erbij pakken. En qua muziek, ja, leuke platen. Even een kleine greep uit de platencollectie. De Eagles komen voorbij. Maar ook de Spec Mode. En Vanessa zie je staan. Ook Yves Berensen, dus dat betreft leuke platen. We gaan gewoon beginnen.

Boudewijn de Groot met de tante Julia. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 19e van de juni maand. Vandaag de Werelddrenteldag. Ja, zit niet zo te drentelen. Nou, dit is vandaag dus Werelddrenteldag. En het is vandaag de Europese dag tegen woninginbraak. En de internationale dag van uitbanning van seksueel geweld tijdens conflicten.

De Eagles met de bladen 1975 naar de website van de Roeder even bijgepakt. Roemedia.nl staan heel wat nieuwe berichten op. Onder andere ook concert van Brassband Veluwe en Urke Mannek Ensemble in Elburg. Project Brassband Veluwe verzorgt op zaterdag 27 juni is dat. Vanaf 8 uur een kerkconcert in een grote kerk in Elburg. En tijdens deze avond treedt de Brassband op samen met het Urke Mannen Ensemble Solo Deo Gloria. Nou, er staat ook nog een berichtje op van gemeente meet met 2 maten omwonenden kritisch op flexwoningen naast bedrijven. Nou, dat kun je allemaal dus zien op de website van de Loe, loemedia.nl.

0: Cliff Richards en The Shadows met In The Country. Nou, het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vandaag is de warmste dag van de week. In vrijwel het hele land komt het kwik boven de 30 graden uit. Ook aan de kust. En de hoogste temperatuur zijn te vinden in Limburg, waar het maar zo liefst 35 graden kan worden. En daarbij is het vrij zonnig en is de hoge luchtvochtigheid. De matige zuidenwind kan soms voor een aangenaam briesje zorgen, maar bij deze temperatuur biedt dit nauwelijks verkoeling. Al bij al is er een zogenaamde hittestress hoog. Hiervoor geldt dan ook de nationale hitteplan. Zorg dat je voldoende water drinkt, regelmatig de schaduw opzoekt en niet te intensief beweegt. Let vooral op kwetsbaren om je heen. Nou, vanavond of vanmiddag zelfs al is er kans op felle onweersbuien. Wederom is de locatie onzeker. Maar met deze temperaturen kunnen ze hevig uitpakken. Dus kijk uit, hou het weer in de gaten. Dat betekent dat er veel regen en hagel kan vallen. En mogelijk zijn er ook zware windstoten. De kans op buien is nu het grootst in het zuidoosten. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst 74, 75.

74, 75. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Nog drie zonnige zomerse dagen. Morgen 28 graden met een zonnetje erbij. Ook een kans op een onweersbui, dat wel. Het wordt dan, wat ik al zei, 28 graden met een windkracht 3 uit het noordwesten. Zondag een droge dag, ook een zonnetje erbij. Ook een zonnige dag, 27 graden met een windkracht 3 uit het oost-noordoosten. En maandag gestelde weertype, zonnige dag, 30 graden met een windkracht 2 uit het oost-noordoosten. Qua weercijfers, van vandaag een 7, morgen een 8, zondag een weercijfer 9 en maandag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers, ja, zonnige dagen, ja, zomerse dagen. We gaan verder met Dispatch Mode en daarna de verkeersinformatie van de ANWB.

0: Upside Down, een plaat van Vanessa. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1923, was 0,8 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 2000, was 33,5 graden. Dus misschien vandaag wel een warmterecord. Zou maar zo kunnen gebeuren. En de langste neerslagduur was in 1971, was 10,1 uur. En de hoogste atmosfeer van de neerslag was in 2019, was 40,8 mm. Tot zover de dagrecords. Het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Wout en Ina met Zomertijd. Ook Lucas en Gea komen voorbij met Altijd Blijven Dromen. En we beginnen met Yves Berensen, Terug in de Tijd.
1: Dit is de Ochtendspits met

Altijd blijven dromen, in plaats van Lucas en Gea. En daarvoor Yves Berensen met de Terug in de Tijd. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen en ook voor deze week. Maandagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks Mimmegorenpad, dan Magazine 50+, ook Glorieklanken en ook Middagmatinee. Ook Studio Elburg natuurlijk, Slagenparade en non-stop Duitse hits en dan Tijdloos. En vanavond natuurlijk ook weer de Hitsmid. Dat allemaal vanaf 8 uur tot en met late uurtjes vanuit de Polderstudio. Of misschien wel live vanuit de tuin. Dat zou ook kunnen. Maar in ieder geval de Hitsmid op Blue FM. En dat allemaal vanaf 8 uur. Dus ik hoop dat je vanavond ook weer lekker meeluistert. We hebben nog één plaat voor je klaarstaan. En dat is een plaat van Wout en Ina. Zomertijd. Heet op vanavond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: elkaar op pad. Een dialectprogramma van Loe FM. Met Eefje, Egbert en Bertus.
1: Wij zeggen het wel zo mooi. Maar hij is er niet, want hij zit mooi in Italië.
2: Goed voor elkaar.
1: Dat hoop ik. Want hier is het weer pet natuurlijk, hè?
2: Ja, maar het wel de menukaart laten doorgestuurd. En de cappuccino is er heel goedkoop.
1: Pot dikke dag aan toe. En ja. ik weet niet waar ik was. En daar las ik hem. En toen zei ik, nou, zal ik hem een appie teruggestuurd. En daar rijd hier een heel pak koffie voor. Maar hij geneut door ten volle. Dus laat hem maar mooi genieten. Maar ja, onze Egbert is er ook weer niet. Die had het ook veel gezien.
2: Ja,
1: dus.
2: Ja, het had andere bezigheden.
1: Ja, Aard, bedankt dat je het over wil.
2: Je mag vallen. Ja. Ook een beetje nieuw, hè?
1: Ja, ook eens weer anders als anders, hè? Maar je zei net, die kon geen dialect praten, maar kun je het wel verstaan?
2: Ik kan het wel goed verstaan.
1: Oh, dat scheelt al een heel stuk, jongen. Ja, meestal neem je eerst de Elburg krantendeur. En Bettes, die doet er dan bij huis. En die maakt al zo'n prachtig mooi listie voor mij op. Maar ja. Ik had de Elburger kranten net door de deuren, dus ik kon hem niet meer lezen. En hier liggen niet, helaas. Ik vind wel een heel mooi stukje over een spultuin op het Harde, wat eerst gescheiden werd door een hekken. En het hekken is weggehaald en nu spullen de kinderen heerlijk samen op het ene schoolplein en op het andere schoolplein. Dus zo kan het ook.
2: Ja, en dat een van de kinderen die in dat verhaal genoemd wordt, dat is Milou.
1: Ja.
2: Zie je dat?
1: Ja.
2: Dat is mijn kleindochter.
1: Ah, kijk aan, dus die weet er alles van. Ja. Nu valt me wel op dat er dan weer steeds de nieuwe schommel op het plein van de twee basisschoenen in het Harde is reuze populair. En dan steeds erboven het stukje Elburg. En dan denk ik, ja, ik weet het niet, maar volgens mij hebben we het toch echt over het Harde.
2: Ja, dat dacht ik ook wel.
1: Ja. Nou ja, en op de andere bladzijde staat dus de heropening van de Ebenaheese scholen. Door even een paar jaar noodlokalen staan. En die ben weg en de Ebenaheese scholen is helemaal verbouwd. Is een prachtige. En de Ebenaheese scholen is voor degene die het niet weten, de reformatorische scholen in Oldenbroek. Prachtig verbouwd, flink uitgebreid. Ik ben er nog nooit in geweest, maar van buiten is het een prachtige locatie. En zeker nu de Talter en de Zwikmeulen zitten er. En in de Zwikmeulen zitten de huisartsen nu. En de Talter is het sportgebeuren, dus dat hebben ze door in Oldenbroek heel goed voor elkaar. En de andere scholen, de legere scholen, de regenboog, die wordt helemaal afgebroken. En door gaat Oldenbroek bouwen, want Oldenbroek bouwt als een gek. Maar ik heb wel ergens lezen dat er groen licht is voor de Horsten. Weet u er meer van, Aad? Heb je er iets over gehoord of gelezen?
2: Ja, maar dat is al 12 jaar bezig, geloof ik. Hè?
1: Ik zeg niks. Ik zeg even niks. Er kwam ook alweer een reactie onder van waarom gewoon ze niet de lege plekken opvulden in Elburg en dan al het groen is op de kop zijn.
2: Ja, dat zou ook een goede zijn.
1: Ja, dat zal een hele goede wezen. Nu het toch over Greun hebben. Ik ga maar naar het Greun. De tuin dus.
2: Zullen we eerst een liedje over de speeltuin doen?
1: Ja,
2: is dat een
1: zou
2: idee?
1: Dat maar doen.
2: Gaan we eens proberen.
1: Dat gewoon, doe dat maar eens.
2: Nou, kijk of dat gaat lukken, want

0: lied is het ook, hè, eigenlijk. Ja, echt zo'n ouderwets, eigenlijk meezinger. En nu we het er toch over hebben, ik zeg het dan maar gelijk, hè. De seniorenmiddag in Oostendorp-Bruis, het buurtgebouw Oostendorp, aan de Zuiderzeestraatweg. En vrijdagmiddag 3 juli, een themamiddag en dat is Muziek Verbindt. De inloop is vanaf 14:45 en de aanvang is 14:45. De toegang is geheel gratis dankzij heel veel sponsors. En zelfs de koffie en de thee en de cake mogen we gratis aanbieden. En we hebben iets nieuws. Een muzikale bingo onder leiding van Willemien Rechterschot. En dan moet je dus voorstellen dat er zulke soort liedjes, oude liedjes, gaat ze zingen. En dan heb je een bingo kort voor je en dan moet je door op aankruisen wat het liedje is.
1: Ja, ja.
0: Bijvoorbeeld 2 reebruine ogen, dan staan er een paar ogen op die kaart. En ik weet niet wat ze verder nog heeft, want ik heb de korten nog niet te zien. Maar ik hoop dat het een hele gezellige middag wordt. Het seniorenorkest is er. Dat was vanmiddag in de stad, begreep ik. Want mensen hadden ze zien lopen. En dat is onder leiding van Jan Hipma. En uiteraard houden we weer een grote loterie met heel veel prijzen. Iedereen is van harte welkom. Het begint om 14:45. En dan kun je zien, Aad, nu zit hij erbij. Nu valt er af en toe dus wel een Nederlands woord, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Want die trekt me gelijk mee in weg van het dialect.
1: Ja.
0: Ik ga weer met het groen. Met Jan Westerink, een van onze tuin dus. Op 8 augustus 1918 trouwde Jan Westerink met Heintje van Apperlo. Uit dit huwelijk waren 9 kinderen geboren, 6 zonen en 3 dochters. Vader Jan Westerink, Jan Rem, was naast visserman ook enige tijd visventer. Vanaf 1929 vissen Westerink onder het registratienummer de EB40. De jongens Hendrik, Jan, Wijnand, Beert en Hein werd na van tijd ook visserman. De jongste jongen, Chris, werd timmerman. Zoon Jan werd na verloop van tijd tuinder. Net als zijn buurjongen en grote vriend Piet Jansen. Jan Westerink, geboren op 11 december 1929, begon in 1945 als 16-jarige tuindersknecht bij de gebroeders Peter en Jaap Zwep. Op 18-jarige leeftijd is Jan voor zichzelf begonnen. Zijn tuindersgrond lag pal naast de isbanen op de Weens. Westerink kon het eerste perceel naast de isbanen van de heer Buskenke overnemen. Het bedrijf van Jan Westerink was kleinschalig en eenvoudig. In de eerste periode werkte Wichert Jansen, zoon van Tines, bij hem als knecht. Naast de 2 perceelen op de Weens huurde Jan Westerink ook nog een paar akkers in de stoopscheren. Er waren diverse groenten verbouwd. Bijzonder was dan wel dat Jan Westerink de eerste Elburger tuinder was die tomaten en komkommers onder glas op de koude grond verbouwde. Jan Westerink trouwde op 11 september 1964 met Hillegje Hilly Compagne, oudste dochter van de smid Jan Compagne en Geertje den Besse nu Doorspiek. Uit het huwelijk van Jan en Hilly werden 3 kinders geboren. Heintje, oftewel Hetty, Gerhard Hildebrand, genoemd Gerhard, en Jan. Het gezin Westerink woonde vele jaren op de hoek van de Meulenstrote en de Wilhelminastrote. In drukke tijden werkte Hilly ook mee in het tuindersbedrijf van haar man. Ze plokken dan de bonen en de tomaten. Noodgedwongen moesten de kinderen dan ook mee naar het tuindersland. Maar er waren dan ook periodes dat Westerink hulp kreeg van een stagiaire. En soms hulpen familieleden mee in de oogsttijd. Want alles was natuurlijk met de handen dan. In 1955 kocht Jan Westerink zijn eerste trekker, een kramer. Dat verlichtte zijn werkzaamheden aanzienlijk. Te dit tijd bracht Jan de groente met een handkarren naar de veiling in de stad. Zijn zuster Janna moest dan 's maandens van huis afkomen om hem te helpen de karren over de helling van de dik op de Smerenbrug, dat is de oude kerkhofsweg, te trekken. Tot 1975 bracht Jan Westerink de groente naar de veiling aan de Bloemstraten. In de dooropvolgende jaren fungeerde het veilinggebouw als verzamelplaatsen voor de kisten met groenten en die worden dooroverladen op een vrachtwagen die alles naar Zwolle en later naar Isselmuiden bracht. Daarnaast leveren Jan Westerink groenten op bestelling aan zijn naamgenoot die een groentezaak had op de vismarkt. Jan Westerink moest in 1985 in verband met gezondheidsklachten zijn werkzaamheden als tuinder beëindigen. Via de saneringsregeling kon Westerink op een redelijke gunstige manier afvloeien. Voor een opvolger leek er geen toekomst in het bedrijf te wezen. Jan Westerink is niet echt ouder geworden. Hij stierf op 28 maart 1995 op de leeftijd van 65 jaar. Heli Westerink campagne. Kijk nu, terwijl het boek geschreven is, anno 2019, nog eens terug op de periode van de tuinbouw. Mijn man Jan heeft, zegt ze, net als alle andere tuinders, er altijd hard voor moeten werken. S'mans vroeg opstaan en s'avonds op tijd naar bed. Jan hield overigens aan het einde van de dag ook op tijd op, in tegenstelling tot een aantal andere tuinders. Jan werkt s'avonds nooit door en op zaterdag alleen in de mannenuren. In de zomermaanden moest het dus allemaal verdiend worden. Alleen witlof worden in de wintermaanden verbouwd. Samen met Piet Jansen worden de wortels klaargemaakt om in de kassen te worden ingekuild. Tijdens de oogst met witlof brandt er altijd een houtkacheltje in de schuren. Doorop werden dan bakbokkingen klaargemaakt. De vele soorten gewassen te telen en zich niet te specialiseren op een bepaalde groente, werden de risico's gespreid. Vroeger verdienen die een stok minder, maar die hadden ook veel minder nodig. Wie hem altijd redelijk goed de kost kunnen verdienen. En Jan heeft altijd met vele plezier zien werken dan. Tijdens een paar periodes van ziekte nam andere tuinders de noodzakelijkste werkzaamheden tijdelijk over. Vanaf omstreeks 1976 was er de mogelijkheid om in de zomer een weekje op vakantie te gaan. Aan Kroeze offeren dan een weekje van zijn vakantie op om in de tuinderijen drein te houden. Jan hield ook wel van vernieuwing. Naast de oude kas van Bussenhenke heeft hij in 1962 op de Weerns een hele nieuwe kas laten zetten, waar hij onder andere spinazie, sneeuwbonen, tomaten en komkommers in verbouwen. Als zijn moeder op 12 maart jarig was, bracht Jan meestal de eerste spinazie mee. Onze jongens Jan en Gerard bent helemaal met de tuinbouw opgegroeid. Maar er zat helaas voor de jongens geen toekomst in de tuinbouw. De oude trekker, de kramer en het schuurtje op de Weerns tegenover het Nederlands Bergie is nog altijd in het bezit van de familie Westerink. Het is een mooie herinnering aan die tijd, zegt zijn vrouwen. En dan denk ik, ik ben natuurlijk niet in Elburg geboren, dus ik weet dat allemaal niet, helaas. En ja, nu denk ik, ga ik het allemaal maar eens aan mijn schoonholders vragen.
1: Ja.
0: Maar het wel heel drukke wijs, Wien.
1: Ja,
0: want
1: zeker.
0: Iedereen werkt in Elburg.
1: Ja. Ja, niemand. Iedereen.
0: Ja.
1: Of je was bakker, of je werkte
0: ja,
1: hier.
0: Of je was slager, ja, want hoeveel hij deed wel niet.
1: Ja.
0: En die tuin dus. En het moet er heel anders zullen zien hebben.
1: Ja, zeker weten.
0: Vind ik wel heel bijzonder, ja.
1: Weet je dat Ria Valk een leuk liedje heeft gemaakt? Zal ik ze laten horen?

0: dan gewoon zo door Elburg kunnen lopen. Want er was bloemkool en rode bieten genoeg. Ja, dat was wel een hele andere seizoen. Prachtig. Leeft ze nog trouwens, Ria Valk?
1: Ik weet niet, die ga ik opzoeken.
0: Oh, ga maar eens opzoeken, ja. Dan horen we het wel. En net hadden we het al over Oosterdorp Bruis op de vrijdagmiddag. Maar als de ouderen er wijs zijn, dan komen de kleintjes. Want om 6:30 is er een loopfietswedstrijd voor 2- en 3-jarigen. Plus 4- en 5-jarigen. En aansluitend is de prijsuitreiking. En dat vindt allemaal plaats op het Honingsveldweg in het Oosterdorp. En om 7:00 is er een stepwedstrijd. De 6- en 9-jarigen worden inedeeld en de 10- en 12-jarigen worden inedeeld. Je moet wel een eigen step plus een helm meebrengen en die helm is verplicht. Dan hebben we om 8:30 tot 9:30 een kinderdisco op het veldje biersport gebeuren. Ook aan de Honingveldweg steed alles. En Marijn Boeven van Paddenproduction geeft dat leiden. En dat kan heel goed. Om 8:30 is de prijsuitreiking van de stepwedstrijd. En om 9:30 tot 11:00 maan de grote kinders. Of eventueel de ouderen. Alles wat boven 12 jaar zit.
1: Ja, en dan moet ik een raar plaatje gaan draaien en je wil niet starten. Dus,
0: Ach, nou ja, moet ik nog even waar. Ik moet nog verder lezen, ja, dus je kunt nog even. Ja. Want dan hebben we een gezellige avond met de coverband Undercover, afgewisseld met Marijn Boeven. En dan is het zaterdag 4 juli, om 10:30. Tot 4:00 is de bruismarkt en de kleedjesmarkt voor de kinders. Standhouders kunnen zich nog aanmelden via Janine Oostendorp, @gmail.com. Ik weet dat er een viskraam is, ik weet dat er een kraam is met van alles en nog wat. Voor de barbecue, patat, snacks. Er staat een ijskookkarre. En we hebben ook een oliebollenkraam. Want onze eigen oliebollenbakkers zijn druddenscheid. Maar je kunt oliebollen halen. En dit jaar ook vis. Om 5:30 tot 6:00 is dus die bar met het terras. Een springkussen. En deze vind ik heel nieuw. En dan weet ik ook zeker gaan kijken wat het is. Schulsteen schieten. Nooit van uurt. Mega vier op een rij, bouwblokken en sminken. Er wordt palingenrook en de promotiewagen van de schietsport ontbreekt ook niet. Er is van 2:30 tot 6:00 live muziek door de meulenzangers, want die maken echt niet ontbreken, en troubadour Edward Val. En om 2:30 is de jurering en de prijsuitreiking van de bakwedstrijd Heel Oosterdorp Bak. Ook door kun je dus bij Janine meerdere inlichtingen verkregen. Aanmelden met voor 30 juni door een mail te sturen. Nusjenine, Oostendorp, @gmail.com. En dan hopen we op mooi weer. Maar dat hoopt iedereen met zulke soort dingen.
1: Ja, ik heb dit verhaal gisteren ook voorgelezen.
0: Goed
1: helemaal.
0: Zo, goed zo.
1: Maar Janine.Oostendorp. Heet ze nou Janine Oostendorp? Is dit Janine uit Oostendorp?
0: Dus Janine uit Oostendorp.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, dat is... Ze geeft onder de schuilnaam.
1: Ja,
0: okay. Ja. Dan wilt het lukken, denk ik.
1: Ja, zullen we doen?
0: Ja, laat hem maar ingooien. Wie weet. Hoe nou?
1: Gaat hij komen?
0: Spannend.

Ja, Feyenoord. Ik zeg het net altijd in aard. Ja, mijn buurman, hij lust het niet, maar wat zullen hier blij mee wezen? Ja, en dan is het begin heel anders van Gert-Jan en Annegie. Want er staat boven twee bekers met inhoud. Maar het gaat over een kameraad. Begin vorige weken kregen we een papieren brief van een zekere Jan van Barneveld uit Rotterdam. Ik bekeek de briefjes aan alle kanten en ik zag de namen van de afzender. Ik dacht, Jan Barneveld, dat is toch wel een bekende naam. Daar kon die vrier wel eens wezen die met min in Arnhem bediend heeft, bij de 19 RI. Inderdaad, die brief was dus van een oude dienstkameraad, die ik in tientallen jaren niet gezien had. Ik heb Annegien de brief voorgelezen. Jan Barneveld schreef dat de zoterdag bij Geitenbeek in Zwolle een vergadering moest bijwoenen. En hij was dan toch in de buurt, hè? En dan wilde graag de avond en de nacht bij ons doorbrengen. En dan kon hij nog eens praten over die tijd toen wie in Arnhem met het geweer aan de nekken naar de Galgenberg sjouwen. Annegien had geen enkel bezwaar en derhalve schreef ik Jan Barneveld in Rotterdam weer rummen, dat we je met alle plezier zullen ontvangen. Vrijdagmorgen kregen we nog even een briefkorte met de mededeling dat Jan om 5 uur met de bussen aan zal komen. Ik toog tegen 5 uur naar de bussen om mijn oude dienstkameraad op te halen. De bussen kwam binnen en er stapte eerst een juffrouw uit. Daarna een grote stevige meneer met een mooie aktentas onder de arm en veerde niks. Ik keek die stevige meneer eens aan, want dat moest dan Jan Barneveld wezen. Ik had hem kort voor de Tweede Wereldoorlog nog eens op het station in Utrecht ontmoet, maar later nooit weer. Wat was die keel toch veranderd? Ik kende hem haast niet weer. Maar Jan Barneveld keek al even verwonderd naar mij. Hé, hey, zeg, ben je Gert-Jan toch? Ik zeg, precies, en niet ben Jan Barneveld. Jus, zegt mijn oude dienstkameraad. En toen keek ik mekaar eens goed aan. Keel, zeg ik, wat ben je toch brede man? Maar zo zie ik het toch wel goed dat je bent, hoor. Nou ja, zeg, je bent trouwens ook niet slanker op geworden, Gert-Jan. Och nee, zeg ik, wat gezetter, wat older, wat griezer. Dat is toch de gang van het leven? Hij maar van harte jong blieven, dan zit het wel goed. We zijn samen naar Ruzekuijert en Jan Barneveld viel ook bij Annegien drek in goede aarde. Hij was altijd al een oorige vendewijs. Fijn, zegt Jan, dat ik nu ook eens met je vrouwen kennis kan.

maken, gaat Jan. Als Rotterdammer praat hij natuurlijk hemelhoog Haarlemmerdijks. Maar hij versting ons wel, want hij vroeger een hele tijd in Deemter woont. Om 6 uur atten we brood en Anne ging trakteren op een dikke gebakken scholle. De avond werd bar gezellig en vleug om me. Ik en Jan hebben heel wat oude herinneringen opgehaald. Weet je nog wel, Jan, zeg ik, dat wie in 1925 in Velp koninginnenfeesten viert hem en wie met ons vieren als soldaten een Jan plezieren huurt aan? We maakten toen een rondrit door Velp met 4 Duitse dienstmeisjes aan boord. Toen waren we nog goed met Duitsland en Duitse dienstmeisjes waren er maar zat in Nederland. En of ik dat nog weet, glunderen Jan. En weet die nog wel, gaat Jan, dat wie in tenten lagen op de Galgenberg en je hulpmanager mee, en ieder hulpmanagermeester waren, wie atten een keer snat en toen de kookpot leeg was, lag er onder in de pot een volkomen uitgekookte ratten, die er per ongeluk in de kookpot terechtgekomen was, met een groot vraagteken. Nou, zeg ik, als ik er nog aan denk, griezelig nog. Maar de snat had bij zijn smaak. En zo hadden we allerlei oude herinneringen op. En Anne ging zich, nou, jullie waren een paar mooi. Inderdaad, zegt Jan Barneveld. Wie kon het met mekaar ook prima vinden. En dat verbaasde Anne ging niks. Het was een fijne avond. We drinken al de kloren op de vriendschap. En de vrouwen een glasje advocaat. En zo won het ongemerkt 12 uur. Jullie men ook eens in Rotterdam komen, zegt Jan. Nou, dat leek ons wel wat. Maar het was tijden van om de manufacturen op te zoeken. Want Jan moest de volgende man al tijdig bij Geitenbeek in Zwolle wezen. Kom, zegt Annegie, ik wil die prut hier nog even oprum. Breng je vriend maar naar de logeerkamer. Denk er aan, Jan, je moet een man even in de keuken wassen, want op de logeerkamer hebben we geen water. Jan vindt alles best. Ik heb een schone handdoek op het aanrecht gelegd, zegt de vrouwen. Jan en Anne gingen zich mekaar wel trussen. En wie ging de kamer uit? Hé, gaat Jan, zegt mijn grote vriend. Mis lusten, kan ik ook even mijn gebed kwiet? Ik doe het er s'nachts zo graag uit. O ja, zeg ik, dat doet de vrouwen ook altijd. Die is zo bang dat ze het s'nachts deursloek. Ik laat het in deze beker en dan zet ik de beker op het schap. En zo verdween het valse gebed van Jan in een beker met water. Ik bracht Jan naar de slaapkamer en ik drukte hem de hand. Kiel, zeg ik, wat fijn dat we mekaar weer eens gezien in de spreuken hem. Slaap lekker, Jan. Wel te rusten gaat Jan, zegt mijn vriend hartelijk. Even loten schuiven ik en de vrouwen ook onder de manufacturen. Nadat Annegie nog even in de keuken gerommeld had. Voor wie ging slapen, zegt de vrouwen nog, Jan moet met de bussen van 7:30 al weg. Ik maak de man om 6 uur wel uit. Nou, dat is wel heel vroeg, zeg ik. Nou ja, antwoorden de vrouwen, ik moet thee zetten, brood snien, een ei ging koken en er stond ook nog een hele prut om af te wassen van vanavond. Nee, Gerrit-Jan, ik zette de wekker op 6 uur. Dat denk ik. En toen ging ik en de vrouwen onder zeil. De volgende man, precies om 6 uur, loopt de wekker af. De vrouwen gingen eruit, maar ik bleef nog even liggen. Om 6:30 ging ik trok uit en ik loop naar de slaapkamer van Jan en ik klap hem op de deuren. Ik kom, roep Jan. Ik ging me aankleden en toen ik klaar was, hoorde ik Jan naar beneden komen. Die ging zich wassen in de keuken. Op datzelfde moment kwam Annegien uit de keuken de kamer binnen. Maar toen ik haar zag, schrok ik geweldig. Ze had de hele mond scheef en ze keek zo verschrikkelijk ongelukkig. Meester, zeg ik, wat hij toch? Is er wat gebeurd? Vul je wel goed? O, waarom brabbelen, Annegie? Ik kan haast niet praten met mijn mond. Ik is vandaag gekrutten. Het gebit past me niet meer. Het jammelt me in de mond. Ik moet een jack naar de tandarts. Maar Annegie, zeg ik, hoe kan dat nu? Wat is er met je gebit gebeurd dan? Annegie greep wanhopig naar haar mond en ze trok het gebit naar buiten. Zo, nu kan ik weer wat zeggen. Ik snap er met dat niet wat er met dat gebit aan de hand is. Ik heb het van mij net als altijd uit de beker van het schap in de keuken gehaald. Maar toen ik het in de mond stak,
paste het niet meer. Het was vuls te groot. Het leek verdreid wel een gebit van een peert. Ik loop er al een dik half uur mee rond, maar ik voel me net een tweedehands rammelaar. Het ding kleppert als een paar meulenwieken. En toen scheurt me ineens wat er binnen. Maar voordat ik wat zeggen kon, werd er op de kamerdeuren klap. Ja, zeg ik. De deuren ging los en door kwam Jan van Barneveld binnen. Nog in zijn pyjama-jassies. Alle mis wat ik die man toch broert, net of hij de hele nacht geen ogen dichter dan had. O God, Jan, karme, het is vreselijk. Mijn gebit, het pjast niet meer. Het is een klumpen. Ik kan haast niet pjaten. Maar ik moet toch naar Jijdenbeek. Toen begreep ik het. Meester, zeg ik, dat is een misverstand. Jan heeft gisteravond zijn gebit in een beker op het schap in de keuken gezet. En Annegie heeft later hetzelfde dan. En nu heeft Annegie van mij in schemerdonker verkeerde gebit uit de verkeerde bekeren pak. Annegie kokhalzen. Dus ik loop met dat gebit van Jan in de mond griezelen, Annegie. En Jan zegt, dan heb ik dus het gebit van mijn gejasvrouwen. Zo zal het wel wezen, zeg ik. Toen trak Jan het verkeerde valse gebit uit de mond. Het klapte maar zijn bussen. Annegien had het grote gebit van Jan in de klavieren. En Jan had het kleine gebit van Annegien in de hand. Noem u ruilen, zeg ik. Toen zegt de vrouw, dat is toch hier in de ginder ook wat lekkers. Het is nogal fraai om zo lang met gebit van een ander rond te lopen. Ezel van een vent, had het dan ook even me gezegd dat Jan zijn gebit ook op het schap stond? Ja, dat was wel verstandig geweest, schat Jan, mompelen Jan. Verstandig, schetteren Annegie, verstand me bij hem niet zeuken, hè? Grote tit, wat een toestand. Meester, zeg ik, houd toch op, het is gewoon een akelig misverstand. Maar neem het toch niet zo zwaar op, zoiets kan toch altijd gebeuren. Spul ze maar goed af onder de kranen. Dat heb ze toen gedaan. Even later zat me aan het ontbijt. Maar dat werd echt geen succes. We hadden nog wel een dik ei bij. Annegie zat te plokken aan een plakje brood. En Jan die daar precies hetzelfde. Ze zaten kennelijk allebei nog aan die valse gebitten te denken. Het afscheid was wel hartelijk. Maar het gebit zat er wel tussen. Ik bracht mijn vriend Jan naar de bussen. Hij bedankte hartelijk voor de gastvrijheid. En ik zeg, kom nog eens aan, als je in de buurt te binnen. Hij beloofde me het wel, maar of het zal doen? Hij had de schrik goed te pakken. En ik keuren op huis aan. En toen was ik maar blij dat het Annegien en Jan overkomen was. Want met een ander gebit rondlopen? Brrr, ik moet er niet aan denken.

0: Ik sta op weg. Ook een van de, vind ik zelf, een van de leukere liedjes van de Meulenzangers. En vrijdagavond, als het dreugen blijft, moeten ze zingen in de stad. Tussen 6 en 7 bieden haringparty van de Citybar. En misschien zingen ze dit Fassie ook wel. Ze hebben het, dat is alweer 14 dagen geleden, hè, dat aan de bieden gasfabriek was.
1: Ja.
0: Dat is soort, of is dat zaterdag een week geleden?
1: Een week geleden.
0: Een week geleden, zaterdag. Hebben ze het ook gezongen op Feitenhof. En dan zie je al die bewoners meezingen, ja, ja, deze liedjes. Dat is zo leuk. Maar dit was dus nog eventjes, ik sta op wacht, in verband met Gatjan die in deze wijze was. Maar nu gaan we iets heel anders doen. En dat gaat over de padvinder. Padvinder ben ik nooit de wijs. Steed in het boek van Ik heb het leven lief van Toon Hermans. Padvinder ben ik nooit de wijs. Het had wel een kunst, hoor, geloof ik. Alhoewel het toch een liefhebberie was die nogal in de papieren leup. Met andere woorden, als je voor een goede baan had, of dat helemaal geen vorm, of je had helemaal geen vorm meer, dan werd het pad naar de badvinderieën toch wel ernstig gedwarsboomd. Maar nogmaals, als ik het per se had wild, dan had ik er wel bier mag. En was er misschien een financiële tegemoetkoming mogelijkerwijs. Maar dat soort trammeland was voor een spontaan lidmaatschap toch niet zo bevorderlijk. Het was me wel ter oren komen dat die padvinderij het goede beogen. Maar ik vind het nog wat kold aan de kniegies, eerlijk gezegd. Vooral als die lange, gebreide, zwarte Tante Cecilia-kous gewend waren. Je moest een één goede daad per dag doen. Een nobel streven weliswaar. Misschien wel wat hoger in de schat voor mij, zegt Toon Hermans. Maar padvinders waren over het algemeen toch wel wat nettere jochies dan ikke. Dat keurige hoedie met die keurige deuken erin en bij sommigen hing er nog een kwassie aan. Die keurige kousjes ook weer met kwassies en alles in die veldgrauwe schutkleur. Het was al met al in mijn ogen wel een beschaaf, maar ook een beetje onkindelijk spel. Ik had enkele vriendjes die erbij waren en die moesten ineens, maar als die dan ineens dat pak aan hadden, soortes bijvoorbeeld, dan waren het plotseling heel andere jochies. Dan was het net of ze mijn vriendjes niet meer waren. Dan reupen ze niet gewoon hoi of zo. Nee, dan tikken ze met een vreemd vervrung vingertien aan de rand van het rare hoedje. Een jochie met een hoedje op is al meteen een heel ander jochie dan een jochie met lekker de blote kop met hoor en het hoor wat in de wieren. Ik ben ook enkele van die padvinders Loorten nog wel eens tegengekomen toen ze al wat te oud waren voor die korte ribfluwelen broek. Sommigen waren zelfs het verkeerde pad al begonnen, of ze waren tegen een verkeerde akela al belopen. Toen dacht ik nog, tja, het zit erin. Als je te nadrukkelijk het pad gaat opzoeken, dan vind je het niet. Ik had als kind het gevoel dat er te veel opdrachten in zat. Dat het hele eigene te veel onder één en hetzelfde hoedje werden vangen. Maar dat was misschien wel mijn vrije buitensaard. Vooral die heertjes die op fluitjes bliezen, leek me wel wat te commandanterig. Het kampvuur met de liedjes bij de mondharmonica zich me ook niet voelen. En door kwam ook nog bij dat ik helemaal niet zo kapot was van het liggen in die tenten. Ik was geen doetjeur, maar met insecten kon ik ook zo slecht uit de voeten. En dan dat collectieve gesnurk in zo'n zeildoek namaakhuisje. Nee, voor mij hoefde dat niet zo nodig. Toch scheen er een grote gedachte in schuld te gaan. Maar kennelijk heb ik die gedachte niet groot genoeg gevonden om haar te onthouden. Ik herinner me als ik op de hoek van de straten stond en die hele club kwam voorbij in zo'n beetje huppelmassie, dan was ik toch echt wel even onder de indruk. Als het verenigde gezang mien de urtjes wijden. Maar als de deun weer was weggeëb en ik liep er weer in mijn eentje verder te struinen, dan voelde ik toch wel duidelijk dat ik geen jochie was voor groepsverband, dat ik meer een eenlingegie was en de kleine melancholie van je af en toe wat eenzaam te vullen heb ik in die dagen al op de koop toe moeten leren nemen. Ik heb mijn eigen padden vinden, zegt Toon Hermans. Ik heb nauwelijks op de borden gekeken langs de weg. Misschien sla ik maar rechtsaf of linksaf. Maar dat zien we maar dan wel weer.

0: Ja, wie zei het niet net tegen elkaar? Elberg heeft het natuurlijk ook, hè? De zeven kennis, het harde heeft natuurlijk de scouting.
1: Gustav Adolf of zoiets. Hoor
0: wel zoiets, ja, hè? Die zit er ergens in de bos. Ik was een keer aan het fietsen en zei ik, hey, verhip. Ja. Het besteedt dus nog altijd.
1: Ja. Ria Valkje leeft nog.
0: Dus oh, die leeft.
1: 85.
0: 85. Nou, kijk aan. Me dacht ook weer, hoef ik me door ook niet meer over in te zitten. Ja, en dan heb ik nog even mijn klein stukje. Want ik miste de kranten natuurlijk. Dus we hebben nog wat tijd over vanavond. Klaasje nu Salk en allerhande dingen over de natuur. En dan heeft ze het over een appel. Nu hebben we toevallig sinds 2 jaar een klein appelbumpje in de tuin. En zo waar, ze staan, 2 staan er naast elkaar. De ene zit geen appel aan. En de andere heeft het eerst dit jaar hele kleine appeltjes. Dus ik ben benieuwd wat er van komt. We hebben zelfs ook 3 kruppies slaven. Het eerst van ons leven. Bijna 50 jaar getrouwd in de tuin. Dus we gaan helemaal over op zelfredzaamheid, zeg maar. De appel is een van onze oudste cultuurvruchten. Van oudsher is deze vrucht, onder andere vanwege de smaak, de voedingsmogelijkheden en de geneeskracht, gewaardeerd. Want een oud riempie zegt, wie een appel eet elke dag, zorgt dat de dokter niet komen mag. Terecht werd ook vroeger al grote waarde voor de gezondheid in de zien. Uit Engeland komt dit recept voor appelthee. Deze thee is goed tegen de verkoudheid en tegen het hoesten. Snij een appel in dunne schijfjes en giet er kokend water op. 10 minuten afgedekt laten staan en de appelthee is klaar. Als je nog iets citroensap bijdoet, wordt de koortsverdrievende werking nog extra verhoogd. En honing erbij, dan verdwijnt ook je heesheid. Appelmoes en appelstroop helpen ook tegen verkoudheid. Appelthee is ook een kalmerende drank en laat je door me beter slapen. Nou, dan had ik die vannacht met hem, maar ik heb het 1:30 wakker liggen. Wat er was, weet ik niet. Een of ander brommend geluid in de stroten. Heel veel mensen handen te hurt, maar wie kunt niet ontdekken wat het is. Dus ik hoop dat we vannacht beter slapen. Anders moet ik ook appelthee zetten. Om beter te kunnen slapen, kun je ook een appel eten in beren. Ja. Ook goed is een appel in melk te koken en deze na afkoeling rustig op te eten. Gebraden appels zijn goed tegen de verstopping. Geraspen appels zijn juist weer beter tegen bukloop. Vooral kleine kinderen hebben snel baat bij. Ja, die kreeg ik vroeger als kind ook. En een beschut met geraspen appel en wat kaneel eroverheen. Oh, die dreuge boel, ik proef het nog. Is ook erg werkzaam tegen de bukloop. Begin de dag met een rauwe appel, heel goed voor het geheugen. Want de appel bevat ijzer, fosfor en appelzuren. Door het ijzer verkleurt het zo gauw, maar dat is echt geen bedarf. De appelzuren werken gunstig op alle stofwisselingsorganen, magen, darm, lever, nieren en op je huid. En als je vaker last van heesheid hebt, is het volgende heel goed. S'avonds voor het naar bergen gaan, een geschilde appel goor koken in 1/2 liter water, goed fijn verrieven en zeuten met honing. Langzaam warm opdrinken en dan gaan slapen. Je moet het dan wel een poos zien volhouden. Tegen ingewandsontsteking help appelwater. Dat moet je maken door 2 appels te schillen en fijn te maken. Het sap van 1/2 citroen en 2 lepels hoenig te bieden doen en wat kaneel eroverheen te strooien. Je giet hier 1/2 liter kokend water op. Verdeeld over de dag drink je steeds een slukje van dit appelwater. Speciaal goudrenetten bent heel heilzaam tegen isias en tegen heupjig. Oude, rimpelige appels kun je beter schillen als ze vlak voor het schillen even in kokend water liggen. Bevroren appels leg je even in koud water. Er vormt zich dan een iskorsie dat met een dreuge doek overvuurd kan worden. Koek, brood, beschut, cake en gebak blijven langer vast met een appel erbij in een afgesloten trommel. Appelsap als kookvocht bij de worteltjes geeft de worteltjes een heerlijke smaak. Zet nooit appels bij bloem, want appels ademen ethyleengas uit, door van verwelken de bloem sneller. Anjes kunt er hele molen niet tegen. Appels pluk je bij voorkeur als de manen tussen vol en niet is. Nou, dat moet ik dan onthouden als die bij ons goed binnen. Het plukken hoeft natuurlijk niet in de maneschijn. De reden van het plukken bij afnemende manen is dat er minder sap in de vruchten zit, wat de houdbaarheid weer ten goede komt. Onrippe appels worden eerder rippen als je tussen rippe appels legt. Het lijkt raar, maar de appelboom behoort tot de rozenfamilie. Daarom rukken de appels ook zo lekker. De geur is jammer genoeg een stuk minder geworden door allerlei kruisingen. Bij die kruising stonden onder andere het belang dan het behouden van de geur voorop. Bleun de appelboom binnen lust voor het eugen. Insecten kunnen niet zonder de appelboom. Bienen bijvoorbeeld komen voor de nectar naar de bloesem. En in ruil daarvoor zorgen ze voor bestuiving en krijgen wieder ook nog eens heerlijke honing voor terug. Er zijn ook sierappelboom, bleunt in de kleuren wit, roze en rood. In de zomer en in het najaar kun je genieten van leuke gele of rode appeltjes die er dan volop aan zitten. Die appeltjes wassen, koken, zeven, het moes opnieuw koken. Op smaak maken met kruidnagel en kaneel en verder als jam kloor maken. Heerlijk! Als je een appel moet schillen, doe het dan zo dun mogelijk. De zonne stopt het beste van de appel in de schillen en het ender vlak onder. Vroeger had je iets handigs bedacht om dun schillen te leren. Jonge lui wilden graag voor volwassen worden aanzien en die heten dan niet eerder volwassen als wanneer je een appel schillen dun in zijn geheel van de appel af kon halen. De appel wordt ook als symbool gebruikt. Bijvoorbeeld de rijksappel die bij de koninklijke waardigheden hoort. De rijksappel wies op het verstaan waarmee geregeerd moet worden. Als voedingsmiddel en als medicijn wordt de appel gebruikt, ook als spelmateriaal en symbool. Door Noors wordt hij al naar de kwaliteit ook nog gebruikt als geschenk of als veevoer. Rauw, gekookt, gebraden of gedreugd. De appel is dus voor allerlei handen doeleind geschikt. Ik had nog nooit van een gebakken appel gehoord. Totdat ik als 16-jarig op oude feiten af kwam werken. Waar Gerrit Groenewegen in de keuken stond.
1: Ja.
0: En dan kregen we rode kool met gebakken appel.
1: Oké.
0: Okay. Oh, heerlijk.
1: Ja. Maar die Klaasien die weet heel veel, hè?
0: Die wist heel veel.
1: Ja. Ja, maar ze leeft heel lang niet meer.
0: Nee, die leeft niet meer.
1: Nee. Maar wist jij dat ze een liedje heeft gemaakt met André van Duin samen?
0: Ja? Dan als we gewoon fietsen en het is stuk weer, dan zeggen we nog altijd tegen elkaar, nou.
1: Ja, nee, maar dat...
0: Ik heb hem
1: klaarstaan, nou. Dus. Maar we moeten nog even 2 minuten doorpraten, want anders dan hebben we de boel...
0: Dan hebben we de boel... Ja, en dan even op die appels. Ik ben er zelf ook gek op.
1: Ja.
0: En ik vind appelgebak ook het lekkerste gebak wat er is.
1: Ja.
0: Maar er moet er wel kaneel in zitten.
1: Ja, zeker.
0: Appel en kaneel hoort gewoon bij elkaar. Ik bak er zelf altijd die ring,
1: zeg maar
0: appelbeignets. Die bak ik zelf.
1: Ja.
0: Van gouteren net.
1: Ja.
0: En die doe ik eerst suiker en kaneel door elkaar. Daar leg ik al die ring in en dan nog weer eroverheen. En dan door het maal meel en dan in de olie.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Echte ouderwetse.
0: Ouderwetse. Meestal zo'n 100, maar ja,
1: mijn vrouw maakt ze, die bak geen oliebollen, maar die bak wel appelflappen.
0: Nee, ik bak ook geen oliebollen. Nee, maar ik eet ze s'morgens gewoon als ontbijtje.
1: Ja, zij ook.
0: Dagen later nog.
1: Bij ons gaan ze in de vriezer.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En dat gaat goed?
1: Dat gaat hartstikke goed.
0: Oh, ik wil ook eens proberen.
1: Ja. Nou, zit er weer op.
0: Zit het erop,
1: Aad? Ja, ik denk het wel.
0: Ja, en dan hebben we nog 2 keer, dacht ik.
1: Ja?
0: En dan hebben we vakantie.
1: Oh,
0: Bertus is volgende week terug.
1: Ja.
0: En dan die week, ja, dan zien we wel wie er is. Oh nee, dan die week bij ons met z'n drieën.
1: Oké.
0: Okay. Dan zullen we even alle 3 komen en dan hebben we een postje vakantie.
1: Nou.
0: Dus jij hartstikke bedankt dat je in wou vallen.
1: Graag gedaan.
0: Het ging prima.
1: Ja, nou. Ja, alleen die ene microfoon kreeg we niet aan de praat.
0: Nee.
1: Dus, maar ja, goed, dat is...
0: Dat moeten we even weten voor de volgende keer.
1: Wie
0: kunnen ons weer redden,
1: zo
0: hè?
1: Zo is het. Oké. Okay. Hier komt André van Duin samen met Klaasien Utzalk. Dan gaat hij hem even starten. Ja.
2: Hallo Klaasien, tijd niet gezien.
3: Hallo Gerard, kom je koffie drinken?
2: Nee, ik heb zo last van mijn schouder.

0: uit.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Lou FM.
1: Goedemorgen, welkom bij Magazine 50+, het programma van de lokale omroep Elburg. Mijn naam is Dini van Wezen. Dries, bedankt voor de ochtendspits. Deze keer heb ik het over de EB25 die volledig is gerestaureerd, een column van Lia de Kok en Duurzame Leven. Maar we gaan eerst luisteren naar Rob de Nijs met De Zee.

Ik heb een verhalenboekje gekregen van de EB25 en daar ga ik u in twee gedeeltes iets over vertellen. De introductie. De EB25 stamt uit 1895. Een volledige restauratie was erom noodzakelijk. De restauratie vond plaats op de werf De Hellige van de Bottenstichting Elburg. Op exact dezelfde plek waar rond 1900 ook al bottes werden gerestaureerd en te water gelaten. Op 18 april 2026 was het hier feest. De EB25 is met echt Noordzeewater gedoopt en rolde de helling af. Weer een Elburger botte thuis in de haven. De visserijgeschiedenis wordt al 50 jaar door de Bottenstichting doorgegeven aan steeds weer nieuwe generaties uit onze gemeente en ver daarbuiten. Hoe mooi is het niet dat de Elburger haven dankzij de stichting, die steeds weer haar nek uitstak, na 50 jaar eindelijk weer vol op bottes herbergt. Artikelen die we zelf in 3 jaar over de eigenaren maakten, vormden, gecombineerd met informatie over de voortgang van de restauratie, de basis voor deze uitgave. Het is een ode aan de EB25 van de visser Simon Goossensen, de gezinnen die de botter als plezierjacht gebruikten, de stichting EB25 en niet te vergeten aan onze scheepstimmerman, stagiairs en vrijwilligers. Ooit bleek de EB25 al naast de werf gezonken. 3 jaar later kunnen we stellen, het is toch nog goed gekomen met dit uniek stuk varend erfgoed. De fraai gerestaureerde EB25 kan als museumbotten worden ingezet en weer met haar bruine zeilen over de randmeren varen. Daarmee bijdragend aan de grote droom van de Bottenstichting Elburg. Een haven vol historische schepen en behoud van ons erfgoed. Daar in dat kleine café aan de haven van vader Abraham.

De geschiedenis van de EB25 in vogelvlucht. Hier onder wordt een periode, eigenaar, plaats, het registratienummer en het gebruik van de botter aangegeven door de jaren heen. De botter is in 1895 gebouwd op de werf van Van Kuikhoven in Harderwijk. Tot 1937 was Willem Peters een zeezoon, eigenaar en de ligplaats was Harderwijk, AK36. Visserij. Van 1937 tot 1959 was Simon Goossens een eigenaar en de ligplaats was Elburg, de EB25 Visserij. Van 1956 tot 1960 was J.A.F. Bakker uit Breukelen de eigenaar, de EB25 voor de recreatie. Van 1960 tot 1974 was Dr. Zijlker uit Waardenburg eigenaar voor de recreatie. Van 1974 tot 1990 was Henk Zomer uit Amsterdam eigenaar voor de recreatie. Van 1990 tot 2023 was de stichting EB25 eigenaar, Monnikendam voor de recreatie. Vanaf 2023 is de stichting tot behoud van Elburgerbotters uit Elburg eigenaar voor recreatie. De tewaterlating was 18 april 2026. En dan de EB25 op de Zuiderzee. In de goede tijden was het de Elburger visser Simon Goossens, 1892 tot 1984, die samen met zoon Henk de koers van de botter bepaalde. Henk, de oudste zoon, droomde eigenlijk van doorleren. Vissen lag hem minder. De tweede zoon wilde juist dolgraag het water op. Toen was het meestal zo dat, zoals op zoveel boerderijen en in zoveel vissersgezinnen, de oudste het levenswerk van de vader voortzette als boer of als visser. Het leven op de botten kon goed zijn. Een stoofpan met aal, drie piepen erbij en dan op het duveltje laten pruttelen. Een lik mosterd uit de pot en meer had je niet nodig. Maar iedere visser kende ook de keerzijde. Zo sloeg Henk overboord en kwam onder de botten vast te zitten. Vader Simon wist hem op het nibbetje met de pikhaak te redden. Of die keer dat ze op spiering vissen, op een deels bevroren Zuiderzee. Het ijs brak en daar dreven vader en zoon af op een ijsschots. De familie Goossensen viste vaak samen met de EB64. Het span vormde een vertrouwd gezicht op de Zuiderzee. En zondags lag de botter in de havenkom van Elburg. Dan ging het net de pak aan, werd er kerk en was het tijd voor een wandeling met familie of buren. Wat als de storm komt van Stef Bos en Fleur?

Mij droeg de stichting een warm hart toe. Dan heb ik het over Henk Huls. Henk Huls is oud-voorzitter en medeoprichter van de Bottenstichting Elburg. Hij heeft vroeger de eigenaar Simon Goossensen nog persoonlijk gekend. Goossensen was volgens Huls een van de vissers die van de jonge Bottenstichting altijd een hart toe droeg. Huls heeft het nog zelf ontmoet en weet dan ook dat Simon ooit met een punten begon. Gekocht van Aad Broekhuizen. Daarna volgde eerst nog de aanschaf van een bol. Maar in 1937 kocht hij in Harderwijk voor 270 gulden de HK-38 van Willem Petersen Zeezoon. Waarmee het schip zijn huidige visserij registratienummer kreeg EB25. In 1948 liet Goossensen de botten grondig verbouwen, maar vanwege de drooglegging van de polder werd de botter in 1958 verkocht aan de heer Bakker uit Breukelen. Na de afsluiting van de Zuiderzee kreeg Simon Goossensen als oudvisser een toelage van 7 gulden per week, nauwelijks genoeg om van te leven. Toen hij om een kleine verhoging vroeg, werd zijn toelage juist verlaagd omdat zijn vrouw een winkeltje had. Een schrijnend voordeel van harde tijden voor de voormalige vissers. Dansen aan zee van Bluff.

Momenten van stilte waarin herinneringen over opa, vader Henk en de Botter Ebe 25 vanzelf hun plek vonden. Vaak dierbaar, vaak al 100 keer verteld. Het maakte nog steeds indruk op Simon dat hij in 1956 als 9-jarige jongen samen met opa Simon aan het roer stond van de Ebe 25. Voor het laatst liet het de Kop van het Ende achter zich, op weg naar Harderwijk. De Botter was verkocht aan J.F. Bakker en voer uit Elburg weg. Bij de restauratie in de loods in Elburg zou hij waarschijnlijk niet vaak meer komen, vertelde hij. Het lopen ging hem te zwaar af. Maar als de Botter weer in het water ligt, wie weet, ik zou hem zo graag nog een keer zien zeilen, zei hij glimlachend. Helaas kan Simon dat moment niet meer meemaken. Hij overleed in 2023. En een jaar later, in mei 2024, zaten we opnieuw aan tafel. Dit keer met zijn zoon Henk. Nu herinneringen ophalend over de tochten die hij samen met zijn vader Simon mocht maken. Bijvoorbeeld om de EB25 van Elburg naar Almere te varen na afloop van de bottendagen. Op de EB25 meevaren tot Almere. Tijdens de jaarlijkse bottendagen liet de inmiddels in Oldebroek wonende Simon het nooit na om even te komen kijken. Samen met zijn zoon, volgens familietraditie natuurlijk weer Henk genoemd, liep hij langs de kade op zoek naar de EB25. Zodra ze haar zagen liggen, gingen ze aan boord. Er werd wat bijgepraat met de eigenaar, herinneringen kwamen boven en als ze geluk hadden, mochten ze dus een eind meevaren. Wanneer de Botter terugging naar haar lichtplaats, dat waren tochten om te koesteren. Vader en zoon genoten van het deinen van het schip, het geluid van het water tegen de romp, de geur van touw en teer. De laatste keer kregen we pech, vertelde Henk glimlachend. Bij het fietspontje bij de Bremenberg stranden we. Uiteindelijk werden we daar weer door mijn moeder opgehaald met de auto. Nu is het alleen de jongste Henk die nog af en toe in de loods kon kijken hoe het met de EB25 gaat. De oude visser van Mieke.

0: De EB25 gekocht voor 1 euro. Op vrijdag 13 januari 2023 werd uiteindelijk bij de Bottenstichting Elburg samen met de stichting EB25 het aankoopbedrag ondertekend en kwam de botter eindelijk weer terug naar huis om volledig gerestaureerd te worden. Dat werd mogelijk gemaakt toen de provincie Gelderland eind 2022 opnieuw haar vertrouwen uitte in het leerbedrijf van de stichting tot behoud van de Elburger botters. De provincie stelde namelijk 250.000 euro beschikbaar voor de restauratie van de botter EB25, waardoor de continuïteit van het leerbedrijf voor 3 jaar werd gegarandeerd. Met de provinciale bijdrage is de helft van de totale kosten van 500.000 euro gedekt. De werkgroep sponsoring richtte vervolgens op bedrijven, terwijl de werkgroep leerbedrijf fondsen naderde. Dit alles om aan de andere helft van de nodig geld te komen. Daarnaast is de EB25 opgenomen op de gemeentelijke lijst van varende monumenten. Volgens de adviescommissie Varende Monumenten hoort dit schip bij de geschiedenis van Elburg en voldoet het aan alle criteria qua vorm, originaliteit en historische waarde. De EB25 lag ondertussen op de helling weg te kwijnen. Een uniek stuk Elburgs varend erfgoed dat dreigde verloren te gaan. Maar dankzij gezamenlijke inspanning, betrokkenheid van provincie, gemeente, sponsoren, donateurs en spontane gevers kan deze historische museumbotter vanaf 18 april 2026 weer met trots over de rand meren zeilen. De volgende keer ga ik verder met hoe de restauratie van de botter wordt verricht. Vrienden blijven noemen we altijd van Willeke Alberti en André van Duin.
1: Willeke?
2: André?
1: Hoe is het ermee?
2: Goed. En met jou?
1: Wat heb ik je lang niet gezien?
2: Nee, veel te lang.
1: We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaat

erin gevlogen. Wat ben ik blij met het vogelhuisje wat ik op de rommelmarkt heb geschoord. Het is met liefde gemaakt, dat zie je zo. De maker heeft het huisje zelfs gepimpt met afbeelding van marsgele zonnebloemen, donkerpaarse druiven en knaloranje pompoenen. Volgens de servettechniek, gemaakt vertrouwde hij me toe. Dat maakt mij niet uit, al had hij volgesnoten zak als basis gebruikt. Ik ben helemaal verliefd op deze vogelvilla en ik ben ervan overtuigd dat Pimpel, Kool of andere meisjes het als nieuw liefdesnestje gaan gebruiken. Het ronde gaatje lokt tenslotte uitnodigend. Wat heb jij nou gekocht, grinnike man en kinderen? Een vogelhuisje? Nou, forget it maar, het lijkt meer op een vogelverschrikkershok. Elk weldenkend vogeltje vliegt daar met een grote boog omheen. Hoor je ze kwetteren buiten? Ze lachen je vierkant uit. Een vogel moet wel heel erg om onderdak verlegen zitten als ze daar invliegt. Kun je het niet naar de roelvinkje sturen? Of zo, dat kidsding past beter precies bij dat soort mensen. Tot op de bot beledigd loop ik met het vogelhuisje naar de tuin. Tegen de schutting, in de boom, aan de schuurmuur. Het is nog een hele klus om een geschikte plek voor mijn vogelhuisje te vinden. Mijn keus valt op een reepje muur naast de schuurdeur. Zo heb ik van huis de huiskamer en de keuken perfect zicht op het vogelgeluk. Voorzichtig draai ik een schroef in de plug die nog in de muur zinkt en hangt het huisje op. Het luidt, hoe luidt het dat spreekwoord ook alweer? In mei leggen alle vogels een ei. Maar in onze tuin wil het nog echt niet lukken, hè, plagen mijn huisgenoten. Vogels vliegen af en aan. Ze verdwijnen in de tuinen van de buren, waar ze nestelen in de meest afzichtelijke kastjes. Mijn fraaie vogelpaleisje laten ze links liggen. Als ik nu eens brood strooi, wormen steek, torretjes vang, zal ik ze daarmee kunnen lokken, mijmer ik op een zonnige zondag. Plotseling schiet er iets langs mijn hoofd. Een vogel? Maar waar is die dan gebleven? Ik heb toch geen geest gezien? Dan zie ik het. In de opening van mijn vogelhuisje verschijnt een eigenwijs vogelkopje, een koolmees. Vliegensvlug verdwijnt hij naar een aangrenzende tuin om iets eetbaars te schoren. Maar binnen een minuut keert hij terug met een kronkelijk wurmpje tussen zijn snavel. Uit het huisje klinkt een luid gepiep. Jonge vogeltjes, ik storm juichend het huis binnen en maak een vreugdedansje. Gelukt, juich ik. Ik heb een koolmeesje in mijn vogelhuisje. Man en zoon worden er niet warm of koud van. In dat lelijke ding, dat is vast geen koolmeesje. Dat moet een blinde vink zijn. Tino Martin en Mart Hoogkamer met Hartslag van de Stad.

Duurzame leven. Groener en duurzame leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met simpele stappen en wat praktische aanpassing dragen we haast ongemerkt toch een steentje bij. Een simpele aanpassing met veel impact. Verband plastic zakjes uit het huishouden. Verpak groenten en fruit voortaan in herbruikbare groenten en fruitzakjes. Ze zijn makkelijk uit te wassen. Er zijn glazen, bewaardozen en lunchboxen in alle soorten en maten te koop in plaats van die oude plastic bakken. Bijenwasdoekjes gemaakt van katoen en behandeld met bijenwas zijn overal te koop als milieuvriendelijk en prima alternatief voor vershoutfolie. En niet vergeten, neem altijd een eigen tas mee naar de supermarkt. Milieubelustende wattenschijfjes gebruiken we massaal. Ze kunnen niet gerecycled worden, bevatten veel chemicaliën en veroorzaken verstopping in de riolering. Er zijn gelukkig prima herbruikbare wattenschijfjes van stof, meestal katoen of bamboe te koop. Na gebruik kunnen de schijfjes gewoon in de was. Kies ook voor wattenstaafjes van bamboe in plaats van plastic. Van wasmiddel tot shampoo, vrijwel alle vloeibare huishoud- en verzorgingsproducten zijn verkrijgbaar in grootverpakking. Refillpostjes. Zo kan de originele fles steeds weer worden bijgevuld. Extra fijn, een navulverpakking is vaak voordeliger dan een nieuwe pot of fles. Goed om te weten, ook voedingsmiddelen zoals rijst, muesli en pasta, olijfolie en azijn zijn in ecologische winkels bij te vullen. Een aantal reguliere supermarkten heeft daarvoor zelfs navulstations ingericht. En probeer eens een shampoo of zeepbar. Vrijwel elk merk heeft zulke zeepblokken tegenwoordig naast de reguliere verpakkingen in een schap liggen. René Vroger met Alles kan een mens gelukkig maken.

Traditionele schoonmaakmiddelen zoals chloor en allesreiniger zijn behoorlijk agressief. Hier is dus best wat milieuwinst te behalen. Goedkoop en makkelijk, vul een mooie sprayfles met zelfgemaakt schoonmaakmiddel van schoonmaakazijn, afwasmiddel en soda. Of maak afwasmiddel van masseizeep opgelost in water. Wasmiddel maak je zelf met geraspte zeep en soda. Laat het mengsel wel een nachtje indikken. Toch liever iets meer gemak. Als je tal van reinigingssprays of oplosbare tabletten verkrijgbaar die perfect schoonmaken. Maar zonder chemische toevoegingen. Schoonmaakdoekjes zijn weliswaar handig in het gebruik, maar milieu-onvriendelijk. Ze bevatten veel plastic en dragen bij aan het zwerfvuil in de natuur. Dat geldt ook voor babydoekjes of doekjes om make-up te verwijderen. Trouwens, ook die papieren keukenrol zorgt voor dagelijks veel extra afval. Groenere alternatieven zijn er genoeg. Uitwasbare katoenen lappen, sponsdoekjes van natuurlijke vezels of schoonmaakdoekjes die wel biologisch afbreekbaar zijn. Op jaarbasis bespaart dat al snel kliko's afval. Het is een fluitje van een cent die ouderwetse gloeilampen te vervangen door ledlampen. Ze zijn misschien iets duurder in aanschaf, maar verbruiken veel minder energie en gaan langer mee. Dat scheelt flink op de stroomrekening. Andere groene bespaartips: gebruik een timer bij het douchen. Ook dat scheelt in de kosten. Net als de verwarming, een graadje lager zetten en zeg nou zelf, samen onder een dekentje voor het buis is toch extra gezellig. Connie van der Bos met 3 zomers lang.

Ook op het balkon of in de tuin valt een duurzaamheidsslag te maken. Een regenton plaatsen om water op te vangen voor de planten is een kleine moeite. Haal wat tegels uit het terras en zet op die plek planten neer. Dat zorgt voor een betere waterafvoer en meer leven in de tuin. Kies planten of struiken die bijen, vlinders en vogels aantrekken. Dat is niet alleen goed voor de omgeving, maar ook gewoon een gezellig gezicht. En dan is het alweer tijd, zie ik, om afscheid te gaan nemen. Pascal verzorgde de techniek, samenstelling en presentatie werd door mij gedaan. Het team wenst u een goed weekend toe. Dag, tot de volgende keer. Tot slot horen we Vrede van Rut Jacot.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 2 kilometer file bij Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht, de vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat 5 kilometer file tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de Oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen, welkom bij ons programma Glorieklanken. Veel luisterplezier toegewenst. Een stem. Eens zei er iemand tegen mij, wat kijk je toch maar weinig blij. Je gaat toch zondags naar de kerk en dagelijks doe je toch je werk? Wat staat je dan nog in de weg? Het zijn vast je zonden, wat ik je zeg. Toen hoorde ik een stem in mij, die maakte mij oneindig blij. Want door die stem die tot mij sprak, was het of er in mijn ziel iets brak. Voor jou is er toch ook genaar, ga met je schuld naar Golgotha. Die stem, zo liefdevol van toon, kwam van het kruis, was van Gods zoon. Mijn kind, je moet nu verder gaan, als je de boodschap hebt verstaan. Geef dan die door, ook aan anderen, want daar stierf ik uw heiland voor. Die stem spreekt immer nog in mij, en daardoor voel ik mij steeds blij. En elke dag, ja telkens weer, dank ik oprecht daarvoor mijn Heer. Vreugde, vreugde, louter vreugde, gezongen door de verenigde Veluwse koren.

Sela zingt, hoe machtig is uw naam. Dit is bestemd voor mevrouw Bogerts in het nieuwe Feitenhof. 8 juni bent u jarig geweest. Alsnog van harte gefeliciteerd namens bewoners en medewerkers.

Het christelijk mannenkoor uit Harden en omstreken zingt de geopende deur. Dit is bestemd voor de heer Van Ols. Vandaag mag u uw verjaardag vieren. Namens bewoners en medewerkers van het nieuwe Feitenhof van harte gefeliciteerd.

O kom in mijn hart, Heer Jezus, gezongen door het hervormd kerkkoor Rafidim Elburg, is bestemd voor mevrouw Van der Zwaag in het nieuwe Feitenhof. Aanstaande zondag 21 juni bent u jarig. Namens bewoners en medewerkers van harte gefeliciteerd.

Na de tot u gezongen door het christelijke Urke Visserskoor Crescendo is bestemd voor de bewoners en medewerkers van het Hart van Toornspiek.

U zei de glorie gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging. Con Amore is bestemd voor bewoners en medewerkers van de steenrots.

Ze doen zo goed die warmte stralen. Ze geven kracht bij alle kwalen. Voel die warmte in uw leven, want zij zijn voor elk een zegen. Als u moe bent, blijf niet talmen. Zoek de allerwarmste zon, want daar is voor de kalme en genezend levensbron. Soms komt over u het duister, wordt geloof op de proef gesteld, lijkt verdwenen alle luister. Richt u op die sterke held. Doe uw handen open en ogen dicht. Voel de vrede en liefde strelen. Uw gezicht bid aanhoudend en wees blij. Verhoort en hij maakt vrij. Na het afscheid nemen hoort u het lied Elk Uur, Elk Ogenblik, gezongen door het Urkemannen Ensemble. En dit is bestemd voor de vrijwilligers van de Kringloop. Pascal, dank je wel voor het verzorgen van de techniek. En ik, Dini van Wees, verzorg de samenstelling en de presentatie. Het team wenst u een goed weekend toe. Na het journaal hoort u Ben Ransdorp met Middagmatinee. Dag, tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 3 kilometer file tussen Amersfoort West en Barneveld. Een half uur vertraging door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Utrecht en Arnhem over de A27, A12 en de A50. Door een ongeluk op de A1 op de A28 Utrecht richting Zwolle 8 kilometer file tussen Soesterberg en Knoopend Hoevelaken. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder welkom in deze warme dag. Volgens de buienradar is het op dit moment inderdaad 30 graden in Elburg. En wie weet waar nog meer in Nederland. En wat betekent dat natuurlijk weer de middagmatinee met de lokale informatie. We hebben wat specials, we hebben de duetplaat. En vandaag is de special van Sandra en Andres. Misschien is dat ook wel een keer leuk. Maar we beginnen eerst met een plaat uit 1969.

Mighty Sparrow en de Byron Lee met de Dragonairs, dus Only a Fool. Ik heb nog even vergeten om de botterschijf te vermelden, want Davina Michella met Would It Be Friends With Me, dat is dan ook even de botterschijf van week 5, week 25, klopt helemaal. Goed, voor het volgende nummer, 63. We gaan naar Mekka en dus niet in Saoedi-Arabië, maar naar West-Amerika. Want er ligt ook een plaatsje Mekka, alleen met dubbel C. En dat is allemaal uit 1963.

Nog even voor de duidelijkheid, Mekka, dat is in Saoedi-Arabië met dubbel K. Maar dit is Mekka met twee C's in een aantje. Goed, 1963, nu even een bericht, een triest bericht voor de hardlopers, de trimlopers. Met pijn in het hart moet de organisatie van de havenloop Elburg bekendmaken dat de havenloop van aanstaande zaterdag, dus morgen, niet doorgaat. Op basis van de meest recente weersverwachting en na overleg met onder meer de veiligheidsregio GHOR, de Atletiekunie, de gemeente en andere betrokken instanties is besloten het evenement af te gelasten. De verwachte weersomstandigheden maken het niet verantwoord om een veilig en plezierig hardloop-evenement te organiseren. De veiligheid van deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen staat daarbij altijd voorop. De organisatie betreurt dit besluit, maar ziet geen verantwoord alternatief. Dank gaat uit naar alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en supporters voor hun begrip en betrokkenheid. Goed, we gaan naar 1983. We gaan naar een live LP van The Cats, Third Life. En het past wel een beetje bij Elburg. Sail Away.

0: Mooi is dat, hè? 1973, Bianca met Freddy Brick. Normaal hebben we wel eens in Elburg de bierproeverij, maar nu hebben we het over een haringproeverij. Dan gaat het volgende, want op vrijdag 19, dus vandaag, vanaf 17 uur, staat de City Bar Elburg weer volledig in het teken van de 5e editie van de Elburger Haringparty. Een gezellige middag en avond waar traditie, muziek en samenhorigheid samenkomen. Bezoekers krijgen de kans om als een van de eerste de verse Hollandse nieuwe te proeven. Rechtstreeks van het mes van Johan Westerink. De haringliefhebber kan genieten van een echte Hollandse lekkernij in een sfeervolle setting in hartje Elburg. Naast de culinaire beleving zorgt live muziek van de Meulenzangers voor een feestelijk ambiance. Daarmee belooft de Haringparty opnieuw een ontmoetingsplek te zijn voor inwoners, ondernemers en bezoekers uit de regio. Een bijzonder onderdeel van dit programma is de veiling van het eerste haringvaatje, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan het goede doel. Daarnaast vindt er een loterij plaats. De opbrengsten gaan naar de Speelgoedbank Elburg en Vrienden van het Feitenhof, waarmee de organisatie ook dit jaar een maatschappelijke bijdrage levert. De organisatie nodigt iedereen uit om langs te komen, de eerste Hollandse nieuwe van het seizoen te proeven en samen te genieten van een gezellige en muzikale avond. Dus we weten het allemaal, de 5e Elburger Haringparty 19 juni om 5 uur bij de City Bar in Elburg. Tot zover dan dit bericht over een heerlijk haringtje, dat lijkt me dus wel.
1: Lou FM middagmatinee met de duetplaat.

0: Dat waren er twee duetplaten. Eentje uit 1980 was Florence Warner en Demis Roussos, Lost in Love. En daarna Samantha Seng en Barry Gibb. En Barry Gibb hoorde je een klein beetje meer op de achtergrond. Met het nummer Emotion uit 1977. Goed, we gaan even naar het Heerde, want daar is weer een bericht over. Want liefhebbers van natuur en wild kunnen op zaterdag 4, 11 en 18 juli deelnemen aan een bijzondere wildobservatie op landgoed De Dellen. Onder begeleiding van een boswachter van Gelders Landschap en Kastelen krijgen deelnemers meer te horen over de edelhert en de wilde zwijnen die in het gebied leven. Na een korte wandeling naar het wildobservatiepost wacht een unieke ervaring. In alle rust en stilte wordt uitgekeken naar wild dat bij zonsondergang tevoorschijn kan komen. Vooraf reserveren is verplicht. Meer informatie en aanmelden bij via www.glk.nl/excursies. En op 4 en 11 juli start deze om 20 uur en op 18 juli om 19:30. Deelname kost €15. Donateurs betalen €7,50. De excursie is geschikt voor deelnemers vanaf 12 jaar. Omdat wilde dieren onvoorspelbaar zijn, is hun aanwezigheid niet gegarandeerd. Maar juist dat maakt het excursie bijzonder. De excursie duurt ongeveer 2,5 uur. Goed, het is rond 12:30. Dat probeer ik altijd een klein beetje te programmeren. Voor een conferentie. En dit keer gaan we naar 1963. We hadden toen een duo, ja, cursief. Dat was in dit geval Gregor Frenkel Frank en Nettie Roosevelt. En waar gaat het over? Een Duitser die naar Nederland komt. Nou, hoop ik dat u een klein beetje Duits verstaat. Want dat is wel duidelijk te horen, maar half Duits, half Nederlands.
1: Herr Schulze.
2: Ja, bitte.
1: Herr Schulze, u was een van die vele Duitsers die met de Paasje in ons land waren, hè? Hoe is die in dat bevallen?
2: Ja, also ich hatte gerade meinen neuen Mercedes 350 und wir sind dann am guten Freitag, wie Sie das nennen, um 5 Uhr morgens aus Bielefeld abgereist Richtung Sandfurt, nicht?
1: Nou, da haben Sie die ersten Tage nicht so best getroffen am Strand, hè?

Tot zover dan de Swinging Soul Machine met Spooky's Day Off. En dat uit 1969. We gaan even weg van de website, maar we gaan naar vandaag, maar dan naar het verleden. En we gaan eerst even terugkijken, want ik zie hier het staan. Dus de zwaarste, dus we hebben het over 19 juni 1981. De zwaarste sinaasappel wordt ooit tentoongesteld in het plaatsje Nelspruit in Zuid-Afrika. De grote oranje bal weegt 2,5 kilo. En als we dat dan toch hebben over het WK voetbal, want we hebben het over 19 juni 1986, precies 40 jaar geleden. Blijdschap onder veel gefrustreerde Nederlandse voetbalfans. Argentinië verslaat West-Duitsland met 3-2 tijdens het WK voetbal. En dan hebben we het over 19 juni 1996, dat is dan weer 30 jaar geleden. De Van der Valken, die terecht staan wegens belastingfraude, hoeven de cel niet in. De rechter veroordeelt Lucas, Gert-Jan en Ben van der Valk tot 240 uur dienstverlening. En dan nog een ander bericht weer, 1997. We hebben het dan ook weer over 19 juni. De Cambodjaanse massamoordenaar Pol Pot wordt door de militairen van zijn eigen Rode Khmer gearresteerd. En dan nog een eentje te verkijken. Ja, 19 juni 1998... Een meisje uit Drachten haalt een 10,3 voor het eindexamen VWO in wiskunde, nadat het examen was opgewaardeerd. Nou, tot zover dan. We gaan naar een mini-special, in dit geval van Aphrodite's Child. We gaan naar 1968 en 71.

Overduidelijk de stem van Demis Roussos. En dat allemaal voordat hij zijn solo-carrière begon met ook prachtige hits. Dit was dus Rain and Tears en Spring, Summer, Winter en Vol. Nou, we het toch over de muziek hebben, want we hebben het nu eventjes over de project Braasband Veluwe. Verzorgd op zaterdag 27 juni vanaf 20 uur een kerstconcert in de Grote Kerk. Kerkconcert, ja, ik wou zeggen kerst, lijkt me een beetje vroeg. Kerkconcert in de Grote Kerk in Elburg. Tijdens deze avond treedt de Braasband op samen met het Urker Mannenensemble Soli Deo Gloria. Project Braasband Veluwe is in 2024 opgericht als projectorkest voor de regio Noord-Veluwe en staat onder leiding van Simon Hoekstra. Het Mannenensemble wordt geleid door Jaap Kramer, organist en pianist Ronald Eimker verleent eveneens zijn medewerking aan het concert. Bezoekers kunnen rekenen op een gevarieerd programma met geestelijke liederen. Naast optredens van zowel de Braasband als het Mannenensemble is er ook ruimte voor samenzang. Daarnaast voert de Braasband enkele werken uit in de samenwerking met het orgel. Ook zullen verschillende solisten hun medewerking verlenen aan het concert. Het concert vindt plaats in de Grote Kerk van Elburg. De entree bedraagt €10 per persoon en kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk. Nou, tot zover. We gaan naar Nederlandstalig, want die hebben we nog niet gehad. Ook een soort mini-special. Het is van Willeke Alberti

Edward Soberden, een vertaling van het liedje Nobody's Child van Karen Young uit 1970. Dit was dus Willeke Alberti. Eerst met Diep in mijn hart en dan Een kind kijkt ons aan. Goed, we gaan even naar het nieuws en het weer, de reclame en de botterschijf. Tot straks.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: 105.5. Dit is Lou.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Françoise Hardy. Ik ken het nummer trouwens ook al in het Engels. Your Only Friends. Dit is Ton Meilleur Ami. Allemaal uit 1962. En bij het volgende instrumentale nummer, dat gebruik ik sinds kort bij de Love Songs. Dat is elke dinsdagavond om 10 uur. Dus dat zijn hele mooie liefdesliedjes. Wel in Engels, het zou ook wel eens in het Nederlands kunnen zijn. Dus dit is de beginmelodie daarvan.

0: Tot zover helemaal de Love Unlimited Orchestra met Love Team. Dat is dus typisch iets voor de Love Songs op dinsdagavond tussen 9 en 10. Dat hebben we ook weer gehad. We gaan dan even naar een... want als je op de weg rijdt, dan kunnen er wel eens wat ongelukken gebeuren. En dat gebeurde ook gistermiddag in Uddel. Want op de Gadderseweg in Uddel heeft donderdag rond het middaguur een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. De automobiliste kwam vanuit een uitrit de weg op en zag daarbij de fietser over het hoofd, zo meldt een 112-fotograaf ter plaatse. De fietser is nagekeken en behandeld door het ambulancepersoneel. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Zowel de auto als de fiets liepen bij de aanrijding lichte schade op. Nou, tot zover dan dit bericht. We gaan naar de country, want die hebben we natuurlijk nog niet gehad. We kijken of we er nog wat leuks hebben ervoor. Het is dit.
1: Middagmatinee en de Country Special. Country Special.

Countryzanger Don Williams met de Rose uit 1975. Het originele was natuurlijk volgens mij van Bette Midler en dat is speciaal voor Chris. We gaan er nu verder met een nummer die speciaal ook weer is voor Greet. We gaan naar Jim Reeves.

0: It's Really Over. En dat is ook alweer zo heel lang geleden, 1965. We gaan naar een bericht van Oldenbroek, want het gaat over de energiepeiling. Maar hier is het volgende verhaal. Want een aantal inwoners van Oldenbroek heeft een valse e-mail ontvangen met het onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. De gemeente Oldenbroek laat weten dat het bericht niet van de gemeente afkomstig is. Vermoedelijk gaat het om phishing mail. Bij phishing proberen criminelen via e-mails, sms, WhatsApp, QR-codes of telefoontjes uw gegevens of geld te stelen. Klik nooit op links in een e-mail, sms of WhatsAppje of op een QR-code als die niet vertrouwt. Waarschuw altijd de fraude, de helpdesk, extra informatie of toelichting. In de e-mail lijkt het alsof de gemeente vraagt naar de mening van inwoners over energiekosten. Dat is niet het geval. De gemeente adviseert inwoners alert te zijn op berichten waarin wordt gevraagd op links te klikken of persoonlijke gegevens in te vullen. Klik niet op de link, vul de enquête niet in en verwijder het bericht uit je inbox. Twijfel je of je e-mail echt van de gemeente komt? Neem dan contact op met de gemeente Oldenbroek. Oftewel, als je e-mail behandelt, ongewenste mail, klik daarop en dan houdt hij dat in zijn geheugen vast.
1: Lou FM middagmatinee met de mini special.
0: Nou, deze keer de mini special bestaat uit 4 nummers en dat wel, oftewel van Sandra en Anders. Andres.

In de special waren wij het eerste nummer Sanderijn Anders. We kijken Love is All Around, dat was uit 1971. En dit laatste nummer Mary Madonna uit 1973. We hebben weer een bericht en dan ook weer over de Haring, want we hebben het al gehad over de Citybar. Maar we gaan nu even naar Nijkerk, want tijdens een Haringparty bij de gastrobar Chess Nagme in Nijkerk is woensdagavond het eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild voor het goede doel. De opbrengst voor de veiling gaat naar het Odens Huis in Nijkerk. De veiling werd geleid door 538 discjockey Tim Klein en burgemeester Tinet de Jonge Ruitenbeek. Het hoogste bord kwam van restaurant San Mario's uit Zeewolde. Het bedrijf betaalde €6.230 voor het eerste vaatje haring. De volledige opbrengst wordt gedoneerd aan het Odense Huis. Opbrengst voor een lokaal initiatief natuurlijk, want Odense Huis biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten, waar hun naasten terecht kunnen voor activiteiten, ondersteuning en sociaal contact. Met opbrengst van €6.230 levert de Haringveiling een bijdrage aan het voortzetten van activiteiten in Nijkerk. Nou, dat is een heel goed doel. We gaan de laatste twee draaien van Sanderijn Anders. 1973 is de eerste en die andere is uit 1969.

De laatste van een special van Sandra en Anders, dus uit 1969. Dit was volgens mij ook een van de grootste hits van Sandra en Anders. Goed, nou, we gaan nu naar een gedwongen woningsluiting. En waar is dat? Ja, dat is dus in Harderwijk. Burgemeester Jeroen Joon heeft een woning aan de Vuldersbrink voor 3 maanden gesloten. Bij een controle werd opnieuw onvergund sekswerk vastgesteld. Volgens de gemeente was dit niet de eerste keer. Eind vorig jaar werd in de woning ook sekswerk geconstateerd. Bij een later controle troffen toezichthouders opnieuw een sekswerker en een klant aan. De bewoners kregen eerder al waarschuwing voor deze andere en illegale activiteiten. Volgens de gemeente leidde dit tot verstoring van openbare orde en overlast in de omgeving. Burgemeester noemt de sluiting noodzakelijk, want dezelfde bewoner overtreedt herhaaldelijk de wet en is meermaals gewaarschuwd. Toch toont hij geen beterschap en kijkt, laat ze niks zich van ergens aantrekken van wetgeving en regelgeving. Zo gaan we hier in Harderwijk niet met elkaar om. Ook kwamen bij de gemeente meldingen binnen van overlast en opvallende situaties rond de woning. Alles bij elkaar vond Bert en mij voldoende aanleiding om de woning nu te sluiten. Soms kun je niet anders. Mensen moeten zich in hun buurt veilig voelen en in onze gemeente prettig kunnen wonen, aldus de burgemeester. Sekswerk is in Nederland legaal, maar niet zonder voorwaarden. Zo mag er geen sprake zijn van dwang, uitbuiting of mensenhandel. En zijn sommige locaties vergunningen verplicht. Wie signalen en onvergund of gedwongen sekswerk ziet, kan contact opnemen met de politie, de gemeente of meldt misdaad anoniem. Ook weer zoiets wat ja, dat, soms wel eens gebeurt en dat je het ineens ontdekt. We gaan naar een zanger toe die in 1975 heel bekend is geworden. Ik hou het nog even voor geheim, maar in ieder geval 2 nummers. De ene iets minder en de andere is heel bekend.

0: Misschien heb je als luisteraar het al geraden, want het is die man met die zingt ook over een olifant, want dit is Kamala 75. Maar natuurlijk kunnen we de Elephant Song niet overslaan.
1: Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can.

Dat was hij dan, Kamal, The Elephant Song, 1975. We hebben weer een bericht, maar dan het over, uit het Harde. En dat gaat over het zwembad. Zwembad De Hokseberg op het Harde blijft voorlopig open. Zwemlessen, recreatief zwemmen en activiteiten voor ouderen gaan gewoon door. Dat meldde gemeente Elburg naar vragen waar ontstaan over afwijkende waarden bij metingen van de waterkwaliteit. Volgens de gemeente is een tijdelijke sluiting niet aan de orde. Ook de provincie Gelderland ziet geen reden om handhavend op te treden. Volgens beide partijen is het geen acuut risico voor de volksgezondheid. Toch blijkt uit 3 metingen dat de gehalte waterstofcarbonaat laag is. De stof helpt de zuurgraad van het zwembadwater stabiel te houden. De norm ligt op 40 milligram per liter. Bij de Hokseberg ligt dit waarde volgens de voorzitter Jan van Dijk meestal tussen de 20 en 30 milligram per liter. Maar volgens Van Dijk is dat niet nieuws. Dat is al 60 jaar zo. Het zwembad gebruikt grondwater uit een bron op ongeveer 80 meter diepte. We hebben hier op de Veluwe gewoon supergoed drinkwater. Alleen voor het zwemmen is het dan volgens de norm niet geschikt. Dat is natuurlijk weer heel bijzonder. Want het laatste stukje van dit verhaal, want op 30 juni gaat de stichting Zwembad De Hokseberg en de provincie Gelderland in gesprek over de situatie. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. En voorlopig blijft de zwembad open. Wel blijft de discussie bestaan over de vraag of de huidige norm voldoende aansluit bij de praktijk van zwembaden die gebruik maken van grondwater. Nou, dat is over de Hokseberg. En straks Studio Elburg met mijn collega Aad. Dan kunnen we weer straks weer verder luisteren als u dat interesseert. Want er komt ongetwijfeld weer heel wat informatie naar boven. Goed, we gaan door naar de Nederlandstalige. We gaan naar 1983. Cadans.

Dus Cadans en Tony Bass uit Ik ben jou niet getrouwd in 1970. Staat zo'n beetje de laatste plaat in. Dat is Lady Jane. Die kennen we natuurlijk ook van de Rolling Stones. Maar David Kirk, ja, die is ook vroeger operazanger geweest. Nou, dat is ook wel een hele mooie stem natuurlijk.

Tot zover dan David Garrick uit 1966. Toen ik de uitzending begon was het 30 graden. Nu is het 31 geworden. Maar gelukkig in de studio is het nog goed te verdragen. Goed, straks Aad. En wat mij betreft een prettig weekend en denk een beetje om de zon. En genoeg drinken natuurlijk en alle ramen dicht.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3e verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk op de weg door het vele recreatieverkeer. De langste files van dit moment staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-West en Barneveld, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg, 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. A28 van Utrecht naar Zwolle, eerst tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Zwolle, tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek, 11 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 10 kilometer. En je bent daar een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek, of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Is het bijna 14:15 op deze vrijdag, de 19e juni 2026. Is Ben even bedanken voor de afgelopen 2 uur middag matinee. Ja, het was weer genieten. Ja, een 10,3 las hij voor dat iemand gehaald had met zijn wiskunde-examen. Ja, ik ook, maar toen had ik wel mijn cijferverdubbelaar ingezet. Want hoger dan een 6 ben ik nog nooit geweest met wiskunde. Goed, wat gaan we doen? Nou, we begonnen trouwens met de bottenschijf van deze week van Davina Michelle, Would I Be Friends With Me? En daarna draaiden we een nummer van Heart, Crazy On You. Want een van die dames, de zusjes Wilson, dat waren namelijk Nancy en Anne, die is jarig. Vandaag is het Anne, de lead vocaliste van de band die we draaiden. Zij is vandaag, even kijken, 75 geworden. Ik moest even rekenen hoor, ik was het bijna vergeten. Ik zwaai even naar Ben. Dag, Ben. Fijn weekend. Ja, Ben die gaat de warmte weer in. Ja, het is wel fijn dat we hier airco hebben hoor. We hebben ooit een keer een voorzitter gehad die wat in airco's deed. En ja, dat is en blijft fijn natuurlijk als je daar gebruik van kan maken. Dus van die airco's die hij toen heeft geïnstalleerd. Even nog een paar dingen. Even een plaatje draaien voor Bart van Dijk. Bart, succes vanmiddag. En ja, we gaan een plaatje draaien van de Cats. Ook niet alleen voor Bart hoor, ook voor mezelf. Het is vandaag, mijn vader was groot Cats fan. En het mooiste nummer van de Cats vond hij Lia. En vandaag was het 111 jaar geleden dat hij werd geboren. Ja, hij is alweer 39 jaar geleden overleden, maar toch draai ik een beetje ter ere van hem. Lia van de Cats.

Ja, maar dat was niet de bedoeling. Ik had hem stopgezet en dan beginnen ze toch in één keer te zingen. Oh, ze zijn ook alweer gestopt. Geen idee wat er aan de hand was. Ja, Ben heeft het al vermeld. De havenloop in Elburg is afgelast. Het bericht wat wij van de organisatie kregen luidt als volgt. Met pijn in het hart moet de organisatie van de havenloop Elburg bekendmaken dat de havenloop van morgen niet doorgaat. Op basis van de meest recente weersverwachtingen en de overleg met onder andere de veiligheidsregio, de Atletiek Unie, de gemeente en andere betrokken instantie is besloten het evenement af te lassen. De verwachte weersomstandigheden maken het niet verantwoord om een veilige en plezierig hardloop-evenement te organiseren. De veiligheid van deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen staat erbij altijd voorop. De organisatie betreurt dit, maar ziet geen verantwoord alternatief. Dank gaat uit naar alle deelnemers, vrijwillige sponsoren, supporters. En we danken ze ook voor begrip voor hun betrokkenheid. Ja, je hoort tegenwoordig zo vaak dat er dingen misgaan. Hè? Je kan het gewoon niet gokken. Wat heb ik klaarstaan? Een mooie van Spandau Ballet uit het jaar 1983, titeld Gold.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Onder andere file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. Op de A28 Utrecht-Zwolle bij knooppunt Hoevelaken is het oponthoud ook 10 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein sta je een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Pak het weerbericht er nog even bij. Vanmiddag is het vrij zonnig en is het zeer heet. De temperatuur loopt op naar 28 graden direct aan zee. En ook al 35 graden in het zuidoosten. De zuidenwind is zwak tot matig. Eind van de middag en vooral vanavond is er kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd. Hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is de kans op buien nog groot. Morgen is het wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt 23 graden aan zee tot 31 graden in het zuiden van Limburg. Tot zover het weerbericht.

als ik Bluff hoor, dan krijg ik toch altijd een beetje een zomers gevoel. Ik weet niet, maar het zijn van die klanken die dan klinken en dat doet me aan bepaalde dingen denken. Berichtje uit het Harde. De drie herten die tijdelijk waren weggehaald uit de hertenweide op het Harde zijn weer terug op een vertrouwde plek. En daarmee komt er een einde aan een periode van onzekerheid en onvrede onder de buurtbewoners die zich inzetten voor de terugkeer van de dieren. De herten zijn vorige week teruggeplaatst. Volgens een woordvoerder van de gemeente kon het niet eerder gebeuren omdat de dieren voor het transport verdoofd moesten worden. Dat verdoven kan niet kort achter elkaar gebeuren. Daar moest enige tijd tussen zitten, de eerste verplaatsing en die van vorige week, aldus de boordvoerder. Gelukkig zijn de herten nu weer terug op de oude plek en kan de buurt weer genieten van de dieren. Ja, en dan vraag ik me af, ze zijn in december weggehaald. Moet je dan een half jaar wachten voordat ze weer terug kunnen worden verplaatst, dat ze weer verdoofd kunnen worden? Ik weet het niet. Misschien dat ze gewoon wel zeggen van, ja, mijn maag heeft er maar een draai aan. Ik weet het niet, maar het lijkt me een beetje sterk dat ze dat doen. Voor de mensen die in de file staan hier in de regio, tussen het Harde en tussen Zwolle, heel veel sterkte. Blijf lekker luisteren. We hebben nog een heleboel goeie, leuke muziek voor je, zoals deze van David Bowie. Absolute Beginners.

1988, David Bowie en Absolute Beginners. Ja. De 19e juni, dat is volgens mij een hele populaire trouwdatum in het Zweedse Koningshuis. Want in 2010, toen trouwde de Zweedse kroonprinses Victoria in Stockholm met haar fitnesstrainer Daniel Westling. Volgens mij was dat een man met dat grote zwarte montuurbril. Een beetje de Bernhard-montuur, hè, wat wij hier in Nederland hebben. Meer dan 1200 hooggeplaatste gasten zijn aanwezig bij het huwelijk. Uit Nederland zijn onder meer koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en Maxima aanwezig. En prinses Amalia heeft zelfs een hele belangrijke rol. Haar eerste belangrijke rol. Ze was bruidsmeisje. Maar ja, wel 16 jaar geleden natuurlijk. Hè, want ik zie er nu niet meer met bloemetjes strooien. Ergens achter een stoet aan. Heb ik nog een nieuwtje. Die moet ik even opzoeken. Want het is allemaal natuurlijk allemaal live. Hè, en ik doe het niet allemaal uitbreken. Ja, vandaag 50 jaar geleden. 19 juni 1976. We gaan weer naar Zweden. En dan gaan ze weer trouwen. Koning Gustav van Zweden trouwt met Sylvia Sommerlath. En ABBA die zingt het nummer Dancing Queen op de bruiloft.

pakken een bericht af van de website van de Stentor. Dreigvideo over moorden in Kampen verscheen woensdag online en de verdachte is nog niet opgepakt. De politie is uitgerukt naar de Prisma school in Kampen na een video waarin de man aankondigt moorden te gaan plegen. Op de beelden zegt de man 33 kogels te hebben klaarliggen. We staan in goed contact met de school, zegt de politie. Mensen uit Kampen, kijk maar uit, want deze gek komt zo naar Kampen toe en gaat moorden plegen. Meerdere mensen uit Kampen hebben met de politie gebeld nadat een video is opgedoken waar een man met een explosie van dodelijk geweld aankondigt. Het filmpje stond sinds woensdag online en is inmiddels eraf gehaald door de politie. De video is ook in de bezit van de Stentor die dit nieuws ook maakte. De woede is onder meer gericht op de Prisma school waar de man naar eigen zegt een aanleiding van een incident voor eigen rechten te willen spelen. Kom maar, ik lust jullie rouw, zegt de man over een eventuele politieactie om hem te verhinderen. In de video zegt de man dat hij 33 kogels klaar heeft liggen voor iedereen. En 3 vuurwapens waarmee hij naar Kampen komt. Bij de school voor speciaal onderwijs is geschokt gereageerd op de video die ondertussen door heel Kampen wordt verspreid. In een mail aan de ouders laat de directeur weten dat er aangifte is gedaan bij de politie. Dat klopt, zegt de politie. Een woordvoerder zegt dat agenten zichtbaar en niet zichtbaar aanwezig zijn bij de school. We zijn op zoek naar deze man en staan in goed contact met de school en de personen waarover hij spreekt. Rond het middaguur zijn er voor zover bekend nog geen ontwikkelingen rond de school. Loogt het rustig en staan er op verschillende plekken politieauto's. Ook zijn er wat ouders die hun kinderen komen halen. De man is voor zover bekend niet aangehouden. Woordvoerder Anne Koenen zegt misschien weet hij zich goed te verstoppen of te vluchten. We doen er in ieder geval alles aan om hem tegen te houden. Mochten meer mensen informatie hebben over de verblijfplaats, dan is dat allemaal welkom. Of de zoektocht zich alleen in de regio Kampen speelt, is niet duidelijk.

Dire Straits met Money for Nothing. Ja, dat weer uit het jaar 1989 alweer. Ja, als je denkt, ik hoor op de achtergrond een geluid. Ja, klopt dat? Dat is de airco die hier draait. Dus, en die zorgt ervoor dat het hier toch aangenaam is om een programma te maken. We pakken de kalender even erbij. De verjaardagskalender van gisteren. Ja, want gisteren hadden we hier een jarige bij de Lou. En ik had gewoon in mijn agenda gezet bij vandaag. Die moet je nog even feliciteren. Extra aandacht aan besteden. En het gaat om Dries Smit. Zonder Dries zou de Lou niet bestaan. Dan zou het stil zijn op de radio. Zouden we geen playlisten hebben. Zouden we geen bottenschijf hebben. Zouden we een heleboel dingen niet hebben. Dus wat moeten we doen? We moeten een plaatje draaien voor Dries. En Dries die zorgt niet alleen voor de muziek dat je die kan horen en dat soort dingen. Hij heeft ook een programma. Iedere maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 de ochtendspits. Het leukste ochtendprogramma op de Nederlandse radio, zeg ik even. En er zijn andere mensen die zijn het inderdaad met mij eens, heb ik al gemerkt. Ja. Dus zet je ochtend, haal hem van 538 of van 10 of van Joe of van noem maar wat af. En zet hem iedere ochtend gewoon om 7 uur op Lou FM. Je kan ook op de Loco FM zetten hoor, want het programma wordt niet alleen op de Lou, maar ook op de Loco uitgezonden. En Dries, ja, die begint altijd met een heel leuk liedje, een heel leuk deuntje. Dan zegt hij, nou, de playlist staat klaar, we kunnen beginnen.

0: Volgend uur draai ik een plaatje voor je, Dries. Er is nu een beetje weinig tijd voor. Ik heb weer veel te veel gepraat. Volgend uur draai ik een plaatje voor jou.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging ruim 10 minuten en op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de 1e etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Ja, mijn kleindochter Milou van 9 jaar, die is enorme fan geworden van Michael Jackson. Ja, het is echt, het is leuk eigenlijk, hè? Het is niet te geloven. Ja, dan moet nog die ha ha ha ha ha, met die rare lach, die heb ik gewoon even weggehaald. Vind ik niet leuk. Dus vandaar, aan de oostrand van Elburg moet de komende jaren een nieuwe woonwijk verrijzen voor zo'n 65 tot 70 huishoudens. De gemeente presenteerde tijdens de derde participatieavond in het Oosterlicht het definitieve ontwerp voor Vossen Akker Noord. De wijk komt op een gebied dat nu grotendeels open is. Het reinigt tussen de Oostelijke Rondweg en de Oostendorpenstraatweg. Aan de Noordweg kant ligt de Achterwet met daarachter de begraafplaats. Aan de zuidkant staat het Oosterlicht. Volgens de gemeente is Vossen Akker Noord nodig vanwege de grote vraag naar woningen in Elburg. Vooral aan betaalbare woningen is behoefte. In dit onderwerp is ruimte voor verschillende woningtypen. Het gaat onder meer om woningen voor starters, gelijkvloerse appartementen, rijwoningen, twee onder een kap woningen. Ook komen er woningen in verschillende prijsklassen. Hoeveel woningen precies binnen het betaalbare segment vallen, is nog niet bekend. Nou, daarover ga ik morgenochtend Henk Wessel, Anita Kloosterman en Jan-Willem Valk in het programma Politiek Beschouwd aan de jas trekken. Ik mag dat programma morgen presenteren. We gaan het hebben onder andere over woningbouw, veiligheid en verkeersveiligheid in Elburg. En we gaan het hebben over armoede en schuldhulpverlening in Elburg. Want dat is ook een groot probleem, heb ik begrepen. En daar gaat de gemeenteraad ook komende week weer over praten. Ze kunnen nu vast in gaan schieten op hetgeen wat zij in de raad gaan zeggen aanstaande maandagavond. Goed, even terug naar de verjaardag van Dries. Dries is gisteren jarig geweest. Had vanmorgen eigenlijk nog één plaatje in de playlist gezet, maar daar was geen tijd meer voor. En daarom draai ik hem speciaal. Nu speciaal voor Dries Smit. Wout en Ina en Zomertijd.

Ik had nog nooit van ze gehoord, maar Wout en Ina waren dat en Zomertijd. Dan kan niet zien wanneer dit plaatje gemaakt is. Maar ach, het klonk wel gezellig en speciaal voor Dries die gisteren jarig was. Berichtje uit de Stentor. Zijn eigen VVD in Epe zet hem na 4 jaar als wethouder aan de kant. Martijn Kerkmans dacht dat zijn politieke carrière voorbij was. Maar nu wordt Kerkmans wethouder in Oldebroek namens Algemeen Belang. Eerder werd al bekend dat Tom de Nooier namens Christelijk Verbond Oldebroek als wethouder naar voren stapt. En dat Erik Doornewaard dat voor de SGP doet. Ja, en nu dus Kerkmans, Martijn Kerkmans. Wel leuk, want hij wist dus dat hij niet doorging als wethouder. En hij had al gesolliciteerd. Hij was volgens mij bij Zeldenrijk, het autobedrijf, was al aangenomen als inkomer. Je ziet maar hoe raar het leven kan lopen.

Ja, zo'n wethouder die zet alles op zijn kop, hè. Niet geen wethouder worden in Epen, maar gewoon wel even een paar kilometer verderop in Oldebroek. Dan kan met een wethouder wel, maar volgens mij moet een raadslid moet hij wel in de gemeente wonen. Ik weet niet zeker of dat zo is. Ga ik morgen in ieder geval aan Henk Wessel vragen. Ja, als Henk het niet weet, dan weet niemand het meer natuurlijk, hè. Fietsen gaan we het even over hebben. Ik heb een maand geleden ongeveer met mezelf afgesproken van dat ik voortaan alles wat ik binnen Elburg doe, nee, niet binnen de gemeente Elburg, binnen Elburg doe, dat ik dat op de fiets ga doen. Weer of geen weer. Of het moet wel heel erg slecht weer zijn. En dat bevalt me eigenlijk heel erg goed. Ik pakte ook iedere keer de auto. Als ik even naar de winkel moest en dat soort dingen, want die auto die staat voor de deur en die fiets moet je maar weer uit de schuur halen. Maar ik ga het hebben over fietsenmerken. Wat voor fiets heb jij gehad? Een Batavus of een Sparta? Nou, over dat laatste merk heb ik een verhaal. Fietsmerk Sparta gaat verdwijnen. Moederbedrijf Excel Group laat Sparta vanaf 2028 opgaan in Batavus. Dat heeft de fietsenfabrikant deze week gemeld aan zijn dealers. Daarmee valt het merk weg dat meer dan 100 jaar auto's en groot werd in Apeldoorn. Ik heb vlakbij de Sparta-fabriek gewoond. Tot en met 2027 komen er nog nieuwe Sparta-fietsen op de markt. En daarna verdwijnt het merk van het toneel. Nou ja, goed, kijk, als je dan misschien volgend jaar nog een Sparta-fiets koopt, ja, dan zie je misschien nog wel over 20 jaar nog wel rijden. Want die Nederlandse fietsen, of nou een Sparta is of een ander merk, zijn altijd oer en oer en oer degelijk. Goed, wij gaan een plaatje draaien van Skik.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld is de vertraging 20 minuten. Daar staat er een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 10 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dan pak het weerbericht er nog even bij. We kijken even naar de actuele temperatuur hier op buienradar.nl. Het is op dit moment 32 graden. Gevoelstemperatuur 35 graden. We krijgen straks wat bewolking. Temperatuur blijft tot 5 uur nog rond de 32 graden. Er staat wel een lekker windje hoor. Zuidwestkracht 3. Om 6 uur wordt het 31 graden en het koelt langzaam af, maar rond 23 uur vanavond, 11 uur, is het nog steeds 24 graden. Maar nadat de wind even is weggevallen, krijgen we een windkracht 4. Ook komende nacht wordt het niet kouder dan 21 graden. En er staat een heel klein beetje wind, maar en die valt soms helemaal weg. Dus echt doortochten doet het ook niet. Kijken we naar morgen. Morgen om 8 uur is het al 24 graden met een gevoelstemperatuur van 28 graden. Om 12 uur is het 28 graden met een gevoelstemperatuur van 31 graden. Nou, de temperatuur komt niet hoger dan de 31 graden, dus even iets lager dan vandaag. Westenwindkracht 3. En ook morgenavond om 10 uur is het nog steeds 20 graden. Gelukkig koelt het een klein beetje af. De nacht van zaterdag op zondag wordt het 18 graden. Met een heel klein beetje wind. En ook zondag, ja, temperaturen van 27 graden. 28 graden met een gevoelstemperatuur van 30 graden.

Novastar was dat met Waiting So Long. Ja, So Long. Ik moet zo toe overal zo lang op wachten. Ik weet het hoor. Even hoesten. Ik krijg een beetje droge mond van het praten. Zometeen weer even een slokje water drinken. Nou, ik kwam toevallig een berichtje tegen op de Facebookpagina van de Loermeeuw. Ja, je weet wel, de Loermeeuw, bekend bij iedereen. Een verhaaltje van Jolanda Prins. Wat is haar nou overkomen? Nou, vanmiddag rond 1:15 had zij boodschappen gedaan en had ze haar boodschappentas met €30 aan boodschappen even gewoon geparkeerd op het winkelcentrum. Mijn fiets stond geparkeerd tussen Slagerij van de Weg en de Plus. Niet de Plus je winkel, maar die opslag van de Plus. Ik was nog geen paar minuten bij de DA-drogist binnen en toen is mijn tas gestolen. In de tas zaten ongeveer €30 aan boodschappen. Aan degene die denkt dat het normaal is om spullen van een ander mee te nemen, breng de tas gewoon terug. Je staat op camera, klopt, er hangen overal camera's, en vroeg of laat kom ik je vanzelf een keer tegen. Het zou toch behoorlijk triest zijn als heel Elburg moet weten dat jij het nodig vindt om een boodschappentas van iemand anders mee te nemen. Dus heb je de tas meegenomen, bel gewoon en mij gewoon even en dan is de zaak voor mij klaar en het blijft onder ons. Delen wordt gewaardeerd. Misschien zorgt dat ervoor dat de tas weer terugkwam. Is ondertekend door Jolanda Prins. Het is een Hema-tas met zo'n hondje van Annie M. G. Smit. Heet die Flappy? Ik heb geen idee. Volgens mij wel. Weet ik niet. Ik noem hem gewoon Flappy. Je moet gewoon maar eens even kijken. Jolanda Prins, telefoon 06-3036-0483. 06-3036-0483. Of lees het verhaaltje nog even na op de Facebookpagina van de Loermeeuw.

Seekers en Back, Steal or Borrow. Ja, de brandweer heeft vrijwilligers nodig. En afgelopen maandagavond hebben ze een inloopavond gehad. En een leuke groep mensen hebben hun interesse getoond. Door middel van verschillende oefeningen hebben ze kennis kunnen maken met de diverse onderdelen van de brandweer. Nou, hoe gaat het nu verder? Je kan tot aankomende zondag kan er worden gesolliciteerd. En ook als je afgelopen maandag niet kon, maar je hebt wel vragen hebt, dan kan je nog contact opnemen met de postcommandant Enrico Bruines. Ik ga je zo meteen zijn telefoonnummer geven. En als je het bericht wil nalezen, die informatie, die geef ik je ook. Ja, wat staat er? Hoe gaat het proces verder? Je kan tot en met de 21ste kan je je sollicitatiebrief, je motivatiebrief aanleveren. Of een motivatiefilmpje sturen samen met je cv. Dan vindt een week later vinden gesprekken met potentiële kandidaten plaats. De aanstellingsdag is in september. Aanleveren van de verklaring omtrent gedrag, de VOG. Jij moet natuurlijk wel van onbesproken gedrag zijn. Hè? Ze zitten niet op pyromanen te wachten. Een fysieke en een medische test. Een hoogtevreestest is toch altijd wel makkelijk als je bij de brandweer staat dat je... Nou, dat het wat verder gaat dan uit die bord eten voordat je hoogtevrees krijgt. Dus een hoogtevreestest en aanmeten van de bluskleding en een operationeel uniform. Nou, en daarna ga je aan de slag. Dan krijg je je persoonlijke leerwegbegeleider toegewezen. Start de opleider van manschap in november 2026. Maandagavond is de oefenavond. Dan moet je gewoon altijd kunnen. Uitvoeren van de opstapkaarten en vanaf je daadwerkelijke aanstelling mag je boventallig mee op uitdruk. Dus op het moment dat je aangesteld bent, dan mag je al een beetje mee gaan proefdraaien. Nou, ik geef je de gegevens. Heb je pen en papier bij de hand? Enrico Bruines, dat is de postcommandant. Zijn telefoonnummer is 06 14 20 99 04. 14 20 99 04. Je mag hem ook gewoon een mailtje sturen. e.bruines@vnog.nl e.bruines@vnog.nl. En wil je het allemaal nog even nalezen? Kijk dan even op de Facebookpagina van Brandweer Elburg.

helaas veel te vroeg overleden. Sylvia Millekam uit het jaar 1992 met Brand. Ja, wolven. De regio Veluwe Randmeer is een van de belangrijkste brandpunten van de wolvenschade in Gelderland. Uit een analyse van het wolvenschadeoverzicht van bij 12 blijkt dat in 2025 354 van de 540 Gelderse meldingen afkomstig waren uit de 8 gemeenten in de regio Barneveld, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Daarmee kwam bijna 2/3 van alle Gelderse meldingen uit het verzorgingsgebied van de VRMG. Vooral Barneveld en Putten vallen op. In Barneveld werden vorig jaar 146 meldingen geregistreerd. Putten volgde met 76. Ook Nunspeet, Nijkerk en Elburg komen veel in de cijfers voor. Bij 12 keerde vorig jaar in Gelderland ruim €646.000 uit van schade aan vee die door de wolf werd toegeschreven. Daarmee was Gelderland de provincie met de hoogste uitkering schadevergoeding. Landelijk ging het om 1,5 miljoen. De verdeling per gemeente laat zien hoe sterk de meldingen zich in deze regio concentreren. Barneveld staat bovenaan met 146, ik heb ze net al opgenoemd, even kijken. Nunspeet 39, Nijkerk 33, Elburg 25, Ermelo 15, Oldebroek 11 en Harderwijk 9. De cijfers raken aan een discussie die al langer speelt in de regio. Hoe kunnen we vee, inwoners en een beschermde diersoort als de wolf naast elkaar beschamen. En vooral schapen die werden getroffen.

Ja, de Supremes en I Hear a Symphony. Goed, die symphony, die laten we rusten, want we gaan een einde maken aan dit programma. Straks hebben we een uurtje de Schlagerparade met non-stop Duitsstalige muziek. Tijdloos met Willem Vlieger. Tot aan de klok van 8 uur. Van 8 tot 12 hoor je Dries met de Hitsmid. Morgen om 7 uur een herhaling van het programma. Uurtje factuurtje, dat afgelopen donderdagavond tussen 6 en 7 werd uitgezonden. Daarna schakelen we over naar de studio van de Loco. Willem wordt wakker, maakt voor de Loco en de Loe het programma Willem wordt wakker. Willem Rietberg verzorgt dat. Ik ben om 10 uur weer terug met Politiek Beschouwd. Met Henk Wessel, Anita Kloosterman en Jan-Willem Valk als gasten. Hashtag over dieren, de herhaling van donderdagmiddag. En daarna op doktersrecept met Bert-Jan Dokter en Noord-Veluwe Sport met Gert-Jan Mulder. Morgenavond geen tijdloos. Nee, zegt Willem, ik ga lekker voetbal kijken. Wij gaan afsluiten met Dave Edmonds en Here Comes the Weekend. Wat mij betreft graag tot maandagmorgen 9 uur. Nee, morgenochtend 10 uur of maandagmorgen 9 uur. Here Comes the Weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 20 minuten. Staat er een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. 10 minuten sta je in de file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Interkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. Ook op de A1 verderop tussen Hoevelaken en Voorthuizen nog eens 10 minuten extra reistijd. Verder is het druk op de A12 Utrecht-Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Zij ook 10 minuten in de file. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten. Op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Grijshoort ook 10 minuten. En de meeste verdraging is er op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Want daar zijn nu ruim een kwartier in de file. En tot zover de ANWB.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

hurt. Bye-bye. And don't be afraid of the dark.

0: vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Ja, Wim Vlieger zegt een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. We begonnen met de alarmschijf van deze week, maar dan precies 15 jaar geleden. Uit het jaar 1976, Lee Towers met You Never Walk Alone. En dan denk je natuurlijk aan die single uit het jaar 1963 van Gary and the Pacemakers. Maar dat was niet het origineel, nee. Het origineel was van uit de musical uit het jaar 1945. De musical Carousel daar, uit die musical komt deze plaat vandaan. Het origineel, You Never Walk Alone. En Carrie and the Pacemakers, ja, die deze plaat horen bij het voetbalveld, op het voetbalveld van Liverpool. En ja, toen werd het een, ja, met recht een hele grote hit, zeker in Engeland. En ja, wat heet wereldwijd. Maar het wordt altijd nog gezongen bij voetbalclub van Liverpool. Ja, dat wordt altijd, bij het begin van de wedstrijd wordt het nog altijd gezongen. You Never Walk Alone. Maar in ieder geval, Lee Towers bracht deze single in 1976 uit. En ja, het wordt ook het lijflied van die club uit Rotterdam. Je weet wel, met Feyenoord, ja. Maar ja, vooruit, die hebben toch hand in hand kameraden. Maar ja, dit zal wel, nou ja. Maakt er niks uit. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. En als ik het helemaal goed heb, is het vandaag 19 juni. Willem, heb je helemaal goed. En dan gaan we wel lekker dan de klok van, ik denk kwart voor zeven. En dan gaan we beginnen met de top 40 van 19 juni 1976. Nu al? Ja, morgen ben ik er niet. Nee, morgen moet het Nederland wel te voetballen. En dan, dat wil ik gewoon zien. Morgen, ik wil morgen Nederland tweede kijken. Dus morgen is er geen tijdloos. Nee. Maar na de live schijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Summer Song.

Roy Orbison met Summer Song. We gaan naar 19 juni 1950, want I'm a Honky Tonk Girl van Loretta Lynn. Kom op 19 juni 1950 binnen in de Amerikaanse country hitparade. De 78e toerenplaat is uitgebracht op het Zero label. Nog dit label, nog Loretta Lynn heeft geld voor promotie. De zangeres en de man geven I'm a Honky Tonk Girl persoonlijk bij de radiostations af. Zodoende wordt de plaat veel gedraaid en haalt I'm a Honky Tonk Girl van Loretta Lynn alsnog de hitparade. En is meer geld op de bankrekening. Loretta Lynn.

0: things to do.
1: Things van Bobby Darin. En in de Atlantic Studios in New York neemt Bobby Darin op 19 juni 1961 de liedjes Things and You Must Have Been a Beautiful Baby op. Things met op de B-kant Jailer, Bring Me Water. Komt op 7 juli 1962 binnen in de Billboard Top 100. De single bereikt daar de derde plaats. En de Kingston Trio is in de Verenigde Staten op 19 juni 1960 voor het eerst op CBS Radio te horen met een door 7-Up gesponsord programma. Dit wordt 6 avonden per week uitgezonden. In dit programma kan het trio amper 2 liedjes zingen. De uitzending duurt slechts 5 minuten. Nou, dan wordt deze wat moeilijk, want die duurt 3 minuten 14. Reverend Mr. Black, de Kingston Trio.
2: He rode easy in the saddle, he was tall and lean, and at first he thought nothing but a streak of mean could make a man look so downright strong. But when look in his eyes and you knowed you was wrong. He was a mountain of a man, and I want you to know he could preach hot hell or freezing snow. He carried a Bible in a canvas sack, and the folks just called him the Reverend Mr. Black. He was poor as a beggar, but he rode like

0: ik vind het een verschrikkelijk mooie plaat. Alleen dat mensen wat er tussendoor ligt te jengelen. Dat vind ik bende. Maar ik vind het een hele mooie plaat van de Kingston Trio. Reverend Mr. Black uit het jaar 1963 dat ze uitbrachten in Amerika. We gaan naar nummer 1 op 19 juni 1971 in de Nederlandse top 40. Double Barrel van Dave en Ansel Collins. Dat was de LP. Ja, die stond nummer 1 in de albumlijst. Maar die plaat is wel zo goed nummer 1 in de Nederlandse top 40, ja?
1: I am the magnificent. I'm back, but the shaker was so boss, most thundering, storming,

Johan Kaat, als het even kan. Ja, en ik zag het bericht lezen. En, maar het ging dus over Hans Kaat. Ja, maar dat is wel familie van elkaar. Johan Kaat is een oom van Hans Kaat. En Hans Kaat, ja, die overlijdt op 19 juni 1963... tijdens een operatie aan een van zijn oren. Ja, er zijn complicaties opgetreden en daar is hij aan overleden. Het lijkt een onschuldige operatie die hij in een ziekenhuis in Lugano in Italië laat uitvoeren, omdat hij het minder goed hoort. Na deze operatie komt Hans Kaat niet meer bij uit zijn narcose. Hij begint zijn artistieke loopbaan begin jaren 50 als acteur. In 1957 debuteert Hans Kaat als zanger bij de Nederlandse opera. In hetzelfde jaar trouwt hij met de Schotse zangeres Caroline Reid, een mezzo-sopraan. Zo bekend als Caroline Kaat. Hans Kaat moest slechts 43 jaar worden. Operatie aan je oren en daarna overlijden. Maar ja, Johan Kaat, dat was dus zijn oom. Ik dacht, nou ja, vooruit. Ik zat aan die platen denken. Maar ja, dat had ik verkeerd, maar dat maakt niet uit. Het zat in ieder geval wel in de familie. We gaan naar 1970, want op 19 juni 1970 is Richard Kemper geboren. Bekend van Veldhuis en Kemper. Dit is niet van Henny. Ik wou dat het jou was.

As Days Go By van Marianne Faithfull. En bij Decca Records verschijnt op 19 juni 1964 As Days Go By van de 17-jarige zangeres Marianne Faithfull. Dit liedje is voor haar geschreven door Mick Jagger en Keith Richards van de Rolling Stones. As Days Go By van Marianne Faithfull komt op 13 augustus 1964 binnen in de Britse hitparade. De single bereikt de 5e plaats. Zelfs de Rolling Stones zelf hebben deze plaat ook opgenomen. Ja. We gaan naar nummer 1. Nee, de LP. Ik zit heel de tijd met de LP. De LP van Juan Bastos, Loop the Love, staat nummer 1 in Vlaanderen op 19 juni 1971.

Ja, dus de LP van Juan Bastos, Love the Love. Nummer 1 in België, in Vlaanderen om precies te zijn. En Juan Bastos, ja, dat is ook geen Spanjaard of zoiets. Nee, het is een Duitser, Rolf Stuitz, ja. En om het nog makkelijker te maken, het heeft ook geen Spaans of Duits platenlabel. Nee, het is een Nederlands platenlabel. En de videoclip toen het uit die uitgebracht werd van deze plaat, werd gewoon in Amsterdam opgenomen. Dus wat daar gaat, ja, is internationaal. We gaan naar een andere LP. Holiday in Spain van Bluff and the Counting Crows. In 2004, 5 weken nummer 1 in de LP Top 50 in Nederland.

Can't Take My Eyes Off You. Ja, zo heet de LP. Maar die is van de Boys Town Gang. En deze stond in 1982 nummer 1 in België. En wel liefst 4 weken lang nummer 1. Het zijn allemaal LP's waar ik mee vergeet dat allemaal singles zijn. Maar ja, het is gewoon de LP die vernoemd is naar de single die ze in dat jaar uitbrachten. Wat daar gaat, doet de Beatles het iets makkelijker. Want van de Beatles verschijnt op 19 juni 1964 hun 5e extended play. Long Tall Sally. De Little Richard cover Long Tall Sally en de John Lennon en Paul McCartney compositie I Call Your Name zijn op 1 maart 1964 opgenomen. Slowdown van Larry Williams en Matchbox van Carl Perkins zijn op 1 juni 1964 op de band vastgelegd in de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen. Op 4 juni 1964 leggen George Martin en Norman Hurricane Smith de laatste hand aan de 4 tracks. De EP Long Tall Sally van de Beatles bereikt de top van de Britse Extended Play hitparade. In ons land wordt Long Tall Sally en I Call Your Name op single uitgebracht. Die staat vanaf 4 juli 1964 3 weken lang op de eerste plaats in de Hitwezen Top 50. Ja, ik heb gekozen voor die B-kant. I Call Your Name. I Call Your Name.

Jumpy Jack Flash van de Rolling Stones uit het jaar 1968. En is niet de afkomst van een LP. Nee, want er staat gewoon helemaal verkeerd op de site. Want op de LP-uitvoering hebben ze de singles opgezet. Ja, nee, ik dacht van, nou, misschien dat ik denk, de Rolling Stones en nooit geen LP-uitspraak die Jumpy Jack Flash heette. Ik dacht, dan moet ik toch eens even gaan kijken waar het op staat. En nou, dat was pas in 1969, ben ik verder naar beneden toe gaan. En dan zie ik in één keer de LP's onder de single staan. Ik zeg, hey, dat staat helemaal verkeerd. Nou ja, vooruit, hup, maakt niet uit. We gaan wat doen, we gaan naar 1965. Want in een nieuwe aflevering van Thank You Lucky Stars ontvangt Brian Matthew op 19 juni 1965. Carrie and the Pacemakers, Gene Pitney, Peter and Gordon, Hank Loughlin, Joni Adams, The Sons of Fred en Faye Fisher. De Yardbirds, die zouden komen, maar die komen te laat voor de repetities van dit televisieprogramma van de Britse commerciële omroep ABC. En wat er gebeurt er? Ze mogen niet optreden. De Yardbirds, 1965. For Your Love.

Birds met For Your Love. Kijk, de klok is bijna 6 uur, dus we gaan even uit voor reclame nieuws. Aan de klok van 6 uur zijn we gewoon lekker bij je terug. En dan gaan we beginnen natuurlijk met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. Ik heb gekeken welke Marcel uitgezocht heeft. En daarna ga ik praten van die, ja, welke stel ik gewoon zelf ik mooi vind. Nee, want morgen is er een uitzending, dus doen we gelijk de keuze van Marcel van morgen, ja. De laatste plaat die we gaan draaien is van Buddy Holly, Rave On. Tot de klok van 6 uur. Oh,

0: en op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren, zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Wageningen en Knooppunt Waterbergen is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Knooppunt Hattermerbroek ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. Begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Es, de beheerder van de Facebook-site The Cat Forever. En die zocht dus uit vandaag Dance Dance, toentertijd geschreven door Neil Young. Je weet al, ja, van Crosby, Stills, Nash en Young. En die heeft deze plaat geschreven en de Cats deze plaat gecoverd. En stond op de LP Cats A Glow, die Cats in 1971 uitbrachten. En wat staat er allemaal op? Ja, een plaat die uitgekozen is als nummer 3 in de toplijst van de jaren 70. One Way Wind van de Cats, geschreven toen tijd door Arnold Muren. En Dance Dance, A Letter staat erop, ook zo'n hele mooie plaat. Country Woman, If You'll Be My Woman, Winter's End. En als je de LP hebt, dan staan er nog 2 andere platen bij. It's All In Out, geschreven door Theo Klauwer. En Don't Waste Your Time, geschreven door Piet Veerman. Maar morgen, ja, morgen is er dus geen tijdloos. Want ik wil, zoals elke Nederlander, die wil voetballen kijken. Dus dat wil ik morgen dus ook. Dus ik heb de keuze van morgen heb ik uitgezocht. En iets afkomstig van het album Take Me With You. LP die de Cats in 1970 uitbrachten. En ja, dat is een hele, hele mooie LP. Misschien wel een van de beste LP's die de Cats hebben uitgebracht. Where Have I Been Wrong, Take Me With You, Don't Waste My Time. Crying Like I Never Done Before, I Walk Through The Fields, I Love You, I Do, Lonely Walk. Die is zo verschrikkelijk mooi. Maar Marcel die wou graag morgen horen. 5 Little Tears, toen het uitgeschreven door Arnold Muren. Ja, is ook genieten van The Cats.

Ja, lekker rammen op het gitaar. The Cats met Five Little Tears. We gaan naar het nummer 1 hit van het jaar 1965. The Four Tops met I Can Help Myself, oftewel The Sugar Pie Honey Bunch. Ja, het is gewoon een single, geen LP. Nee!

Body River van Pat Boone. Nummer 1 in 1971 op 19 juni in de Billboard Top 100. En we gaan naar 1966, want Tony Blackburn vervangt op 19 juni 1966 Ed Stewart voor de eerste keer als de presentator van de Big L Fab 40, de hitparade van de Engelse zeezender Radio London. De Kings staan met Sunny Afternoon op de eerste plaats. De top 5 bestaat verder uit River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner, Don't Bring Me Down van de Animals, Paperback Rider van de Beatles en Opus 17, Don't You Worry About Me van de Four Seasons. We gaan naar een hele toepasselijke plaat. The Kings met de Sunny Afternoon.

Chubba Chubba Cheep Cheep van de Middle of the Road. Nummer 1 in Engeland op 19 juni 1971. In Groot-Brittannië, die verschijnt op 19 juni 1970 bij Fontana Records. The Undertaller Man van Hot Legs. In deze groep spelen Eric Stewart, Kevin Godley en Lowell Cream. Weldra richten zij met de Engelse zanger-componist Graham Goodman 10cc op. De andere Tala Man van Hot Legs komt op 4 juli 1970 binnen in de Britse hitparade. De single bereikt daar de tweede plaats. Op 8 augustus 1970 komt de andere Tala Man van Hot Legs binnen in de Nederlandse top 40. Hij blijft op 24 steken, terwijl het zo'n mooie plaat is. Tenminste...

Robin Gibb en ja, met Juliet. En op 9 juni 1983 stond deze plaat nummer 1 in Zwitserland. Robin Gibb. Hij bleef daar 3 weken staan. We gaan naar 19 juni, maar dan van het jaar 1965. Nummer 1 in Australië. Elvis Presley met Crying in the Chapel. You

Carole King met It's Too Late. En op 19 juni 1971 stond deze plaat nummer 1 in Amerika. En ja. Ja, ik moet even wat aanklikken en dan is het allemaal weer goed. Zo. En dan krijg je ook allemaal weer van die... Moet je dat aanklikken, dan moet je dat aanklikken, dan moet je dat aanklikken. Ik weet het allemaal niet hoe dat... hoe dat allemaal weer gaat. Nee, ik moet... We gaan gewoon een plaat van Marmalade draaien. Die wat op 19 juni 1970, als ik het goed heb, uitgebracht. Rainbow.

0: top 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: Hoort het bij Tijdloos. U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, dan laten we aan beginnen, want het is 16 minuten voor de klok van 7 uur. Lekker beginnen met de Tijdloze 40, de top 40 van 19 juni 1976. Vandaag precies 50 jaar geleden. We gaan beginnen met nummer 34 in de lijst, de eerste nieuwe binnenkomer. En ja, normaal moet ik dan een paar jingles draaien, maar dat ben ik helemaal vergeten. Maakt niet uit. We beginnen met de Tumbleweeds. Ja, lekkere country. Met Sweet Memories, nieuw op nummer 34.

Een mooie plaat van de Tumbleweeds, afkomstig uit Brabant. Sweet Memories, nieuw op nummer 34. En op 33, wederom een nieuw binnenkomen. Ja, de alarmschijf van vorige week. Bots met 7 dagen lang.

Zeven dagen lang van Bots, nieuw op nummer 33. En van 33 gaan we naar nummer 29. Een plaat die al in 1965 is uitgebracht. Toen stond er in de Nederlandse top 40 vijf weken lang nummer 1. In Engeland is deze plaat pas uitgebracht in 1976. En toen werd er een 20-delige singlecollectie van die groep uitgebracht. Ja, de plaat had eigenlijk een andere titel, Scrambled Eggs. Maar dat, ja, daar konden ze niet goed, geen goede tekst op maken. En toen heeft een van de leden van de band heeft er een andere tekst op gemaakt. En ja, maar ja, de overige leden van de band vonden dat geen plaat voor de groep. Maar ja, toen werd het dus in Engeland niet uitgebracht. Maar wel in andere landen van Europa. En overal werd het nummer 1. We hebben het over de Beatles met Yesterday.

de meest gecoverde plaat aller tijden. Yesterday van de Beatles. Ja, duizenden keren dat deze plaat gecoverd is door andere artiesten. Ja, en nieuw binnen. Op nummer 29. We gaan naar nummer 28. John Russell. I never loved a woman the way I love you.

John Russell, I never loved a woman the way I love you. Ja, John Russell, ja, geboren in Paramaribo in Suriname en toen naar Nederland gekomen. En heeft hij enkele hits gehad in de Nederlandse top 40. Ook met Spooky en Sue, dat hij nog... Dat hij een van de eerste was die Spooky was. Maar hij was heel erg stevig gezet, laat ik zo stellen. En dat was een beetje moeilijk met de live optredens en... Daarom heeft iemand anders het volgens mij toen overgenomen. We gaan eruit met Johnny and the Hurricanes, The Raging Goose. Tot na de klok van 7 uur.

0: Kanaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Top 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, dat doet terug bij de Tijdloze 40. De Top 40 van 19 juni 1976. Ja, we begonnen met een band afkomstig uit het Gooien. Uit de buurt van Hilversum. Ja, dus als ze een nieuwe plaat hadden, dan kon ze gewoon even bij spreken de fiets pakken en even naar de Hilversum rijden. En daar de plaat afgeven. En ja, dat hebben ze 3 keer gedaan. En 2 keer haalde het nummer 14 in de Top 40. En dit was hun nieuwe single, Pretty Little Linda. En die kwam deze week nieuw binnen op nummer 25, de band Husky. We gaan naar nummer 24 in de lijst. Ja, Marianne Rosenberg. Opvolger van Ich bin wie du, Lieder der Nacht.

0: Ik win wie doet dat? Nee, dat geloof ik niet. Lied derde nacht van Marianne Rosenberg. Stijgend in de tweede week van 27 naar 24. Drie plaatjes winst. Nee, dat is wat dat gaat niet genoeg. We gaan naar nummer 21.
1: De klapper van de week.
0: Ja, de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 van 19 juni 1976. De nieuwe single van Rod Stewart. Tonight's the Night.

Tonight's the Night van Rod Stewart. Ja, Rod zal nu wel in Amerika zitten. Hij zal er nog wel een tweede huisje hebben. Want die zal Schotland vervolgen. Dat is één ding wat zeker is met voetballen. We gaan naar nummer 20 in de lijst. Stijgend van 35 naar 20. Peter Frampton met Show Me The Way.

Ja, 15 plaatsen, een winst van 35 naar nummer 20. Peter Frampton met Show Me The Way. We gaan naar nummer 16 in de lijst. Stijgen van 20 naar nummer 16. Jan Sebastian met Welcome Back.

Single Bad van Fox. Stijgend in de tweede week van 26 naar nummer 15. We gaan naar nummer 14. Een oudgediende. We hebben het over Fats Domino met Blueberry Hill. In de tweede week stijgend van 30 naar nummer 14.

Fats Domino in de tweede week dus van 30 naar nummer 14 met Blueberry Hill. En Cody Ronings, ja, die stijgt in de derde week van 18 naar nummer 30 met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

Ja, Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Ja, ik zat hier dan Corrie in de regels. Nee, ze zal er gaan vanaf 1972. En deze single mocht er ook zijn. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. In de derde week stijgen we van 18 naar nummer 13. We gaan naar een andere Nederlandse zangeres, Anita Meijer. In de vierde week stijgen we van 14 naar nummer 11. You Can Do It.

0: Anita, maar You Can Do It. Ja, Rainbow Train, die doet er ook nog aan mee. Ja, maar ja, daar, die had ze volgens mij toen al verlaten. Maar daar wil ik afwezen. Maar in ieder geval, die op de achtergrond speelt de Rainbow Train mee. Stijgen dus in de vierde week van 14 naar nummer 11. En in de tweede week stijgen van 21 naar nummer 9. Bob Bauer. No Charts op zijn Engels, maar voor niets op zijn Nederlands.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten, toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd.

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

Bobbouwer voor niets. Heerlijke plaat van 21 naar nummer 9. En van 16 naar nummer 8 stijgend in de tweede week. De band afkomstig uit Schotland, als ik het goed heb. In ieder geval Sutherland en Sutherland Brothers in Quiver met de Arms of Mary. En ja, degene die deze plaat geschreven heeft, dat is Ian Sutherland, of Lian Sutherland. En die was ook verantwoordelijk voor de teksten van die grote hit van Rod Stewart, Sailing. Maar we gaan nu luisteren naar de Sutherland Brothers en Quiver, Arms of Mary.

Hamza Murray van de Sutherland Brothers en Quiver, ja, afkomstig uit Schotland, ik weet het zeker. Van de volgende band weet ik het helemaal zeker dat ze afkomstig zijn uit Schotland. We hebben het over Slick met Requiem, de opvolger van Forever and Ever.

Requiem van Slick. Stijgend in de vierde week van 9 naar nummer 7. Ik had niet verwacht dat ze nog zo hoog zou komen. Maar ja, heb. Kunt zien. We gaan naar de top 3 van de top 40 van 19 juni 1976. Zak het van 2 naar nummer 3. Op nummer 1 hit. Julien Clerc met This Melody.

Julien Clay met This Melody. Zakken in de zesde week van 2 naar nummer 3. En in de vierde week, weer stijgend van 4 naar nummer 2. De man heeft een single opgenomen en na de tijd is hij nog een tijdje dominee geweest. Maar ja, er was een platenmaas bij in Engeland en die wou graag. Ja, die had deze plaat gehoord en die zegt, die moet hij gewoon opnieuw uitbrengen. En dat hebben ze dus gedaan in 1976. En het werd weer een hit voor, of nee, wat heet. Het werd eerst hit voor Henk Meisel met Jungle Rock.

Ja, de lekkere oude rock and roll. Ja, heerlijk. Hey Marcel met Jungle Rock. We gaan naar de nummer 1. Ja, ook de nummer 1 van vorige week nog. Want het is nou de tweede week dat deze plaat nummer 1 staat. Geschreven door Peter Koelewijn. De Nederlandse vertaling dus. Ja, Don Mercedes met Rocky.

0: programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaagindemuziek.nl.
1: Ja, ik ga richting daar. Ik wens je nog een hele fijne avond en heel veel plezier straks met de Hitsmit, met Dries Smit. Als je denkt van ik wil een platen vragen, bel gewoon 0639-414131 en dan krijg je Dries of Hink aan de telefoon. Dries is er nu zeker, want ja, vorige week had hij al op een maandag al bericht gestuurd en dan was ik het helemaal vergeten de afgelopen vrijdag dat Dries er niet was. Hij had het netjes aangegeven, maar hij was gewoon voor mij te vroeg. Makkelijk zat. Hey, ik wens je nog een hele fijn weekend. En wat tijdloos betreft, ik ben er volgende week vrijdag weer tussen 5 en 8. Morgen geen tijdloos. Fijn weekend. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Zo. Het is weer zaterdagavond. Nee, vrijdagavond hoor. De 19e van de juni maand. Je luistert weer mee naar de Hitsmid op Blue FM. Want de vrijdagavond. Weer vaste prikkel de vrijdagavond natuurlijk. Ja, vorige week natuurlijk. Nee, dat waren we niet. Maar deze vrijdag wel. We gaan weer lekkere hits voor je draaien. Dat doen we niet alleen natuurlijk. Nee. Je kunt ook plaatsen aanvragen vanavond. Ja, het was een beetje een valse start. Ja, waar lag dat aan? Ja, ik heb niet alles goed staan hier. Wat we maken met ze vorige week. Ja, vorige week... waren we dus hier niet. En die week ervoor... Ik had bij de local gedraaid volgens mij. Dus ik had wat uitgezet hier tenminste. Ja. Nou, in ieder geval, we zijn er nu wel. Nou, Willem Vlieger, nog hartstikke bedankt voor de vorige uren. En Willem, die is er morgen niet. Is er voetbal. En volgende week vrijdag is hij wel weer op de radio. Dus. Nou, hebben we ook nieuwe muziek binnengekregen? Natuurlijk hebben we dat. Jorieke Sterke ziekje staan. Gaan we eerst even draaien. Dan gaan we aan die andere platen erbij zoeken. Maar eerst deze. Maak me gek.

beetje een zomerse muziek op de radio hier bij Lou FM. Was het Blue, wat voor later getiteld. Ja, hoge temperatuur momenteel nog buiten 34,2 graden. In de studio is het gelukkig iets kouder. Ja, gelukkig wel. De airco staat aan. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Thomas Berger. Als je de keuze maakt, of ook keuze had is het eigenlijk. Ja, als je de keuze had. Thomas Berger, dat is deze plaat. Oh, we beginnen gelijk te zingen. Deze plaat dus.

Dat was een leefwerk, was dat met Sunshine Reggae. Ook weer zo'n zomerse plaat. Nou, hij komt net van buiten af, maar het is inderdaad, want het is wel lekker warm hoor. Zo. Ja, vandaag ook Oosterwolde vierde zomer. Ben je nog geweest? Het was ook zo lekker warm daar. Ja, ik was er nog wel even daar. Dus. Ja, het was hartstikke druk. Even kijken, wat gaan we doen? We gaan een nieuwe plaat draaien van Maiko. Maiko was het, Maiko. Met een door de zon, steeds plaat. Nou, luister lekker mee naar de Hitswit. Tot de vrijdagavond. Inmiddels alweer bijna half negen.

ook weer zo'n lekkere zomerse plaat. Ja. Ook dan een nieuwe plaat binnengekomen van Hugo Bijeman. Hey, hoe gaat het met jou? Is de plaat getiteld? Ik zie dat Arno ook weer luistert. Arno, hier, volgens mij rijdt iets te hard. Maar ja. Nou, luister lekker mee, zou ik zeggen. Even kijken, hier is Hugo Bijeman. Hey, hoe gaat het met jou?

0: Blijft toch wel lekker plaatje van Roxette. I Must Have Been Love was de plaat getiteld. Hier bij Lou FM werd die gedraaid. En precies 21:50 werd hij afgelopen. Is hij afgelopen, ja. Even kijken, we nog een nieuwe plaat van Turfy Gang gekregen. Turfy Gang, moet ik eerlijk zeggen, volgens mij. Een zomer in Nederland is deze plaat.
1: Mijn boys willen zich even ontspannen.
0: Is net binnengekomen hier.
1: Mijn

Zo, dat was even een plaats. Ik ben even ingekort van Bob Offerberg. Ik moet even uit de studio verlaten hier. Want ja, ik had bij de Loco nog een paar haspels uitgerold voor dat feestje daar in Oosterwolde. En ik heb net een telefoontje gepleegd van, kun je die haspels even meenemen? Maar niemand weet waar die haspels zijn. Dus ik moet er even heen. Dus we gaan de auto aan zetten. Ik kom straks weer bij je terug.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo, welkom terug bij de tweede uur alweer van de Hits midden op Loewe Vermont, een vrijdagavond. Ja, we zijn weer terug in de studio. Ja, nou, wat ik al zei, ik moest even naar het hart van Oosterwolde toe, even een twee haspels oprollen. Ik had al een beetje gedaan van, kun je dat even zelf even doen? Dan ga ik morgen wel eens die haspels even opkomen halen, maar... Weet niet welke haspels dat zijn? Een gele en een zwarte, maar ja, sommigen zijn kleuren doof of wat dan ook, ik weet niet wat het is, maar... Eén stond op het trottoir en één nog gewoon een podium, dus ja... Hoe moeilijk kan het zijn, hè? Ja. Nou, in ieder geval, we zijn weer terug in de studio. Je luistert mee naar de Hitsmid. Je kunt zelf platen aanvragen 0639 414131. Als je een leuke plaat weet, laat het even weten. Dan gaan we die plaat er even bij zoeken. En uiteraard draaien voor jou. De temperatuur nog lekker buiten. Ja, 32,5 graden was trouwens in Oosterwolde warm, hè? Ja, nou... Zomerse temperaturen. Ja, die regen waren we zat, maar het zouden we elke zonnetje hebben. Dit is ook wel wat. Ja. En morgen ook weer hoge temperaturen.

0: plaat. Zo, oh, ja, zo, dat was hier. Een plaat van Anita en Ed. Was trouwens de laatste plaat die we konden starten, want we gaan weer richting 10 uur. Alweer het einde van het tweede uur.
1: Ja.
0: Moet je even rekenen hier, hè. En dat is niet meer hoofdpunt. Nee, dat hoor je wel.

Nou, straks zijn we bij je terug met het derde uur alweer van de Hitsmid. Als je nog een plaatje aan wil vragen, dan kan dat natuurlijk. 0639-414131, het WhatsApp-nummer van de studio. En dan komt het hier op het linkerscherm. En dan gaan we die plaats voor jou erbij zoeken. En uiteraard ook even oplezen. Dus 0639-414131. Zo, we gaan een schakeling maken naar de hoofdstudio. En straks komen we weer terug naar de polderstudio. Tot zo.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo, welkom terug bij de derde uur alweer van de Hitsmid op Loe FM op de vrijdagavond. Vandaag alweer de 19e van de juni maand. En we zijn bij je tot de late uurtjes, tot 12 uur met dit programma. Ook Arno luistert weer lekker mee. Hij heeft ook nog een audioberichtje gestuurd. Ik zal eerst even beluisteren wat erop staat. Want voordat ik dat op de radio zet.

Zo, we gaan verder met de vocale platen. Rosie heb ik klaarstaan. Ook mijn student in Oude Bekelaar heb ik klaarstaan. Dus de hits komen weer voorbij. Luister lekker mee naar de hits met op Blue FM. Goedenavond.

De zender is opgewarmd. De drankjes hebben een temperatuur van ver onder 7 graden. Met andere woorden, dit is het begin van een paar volle uren. Gevuld met heerlijke Nederlandstalige muziek. Dit is de Hitsmid.

Ja, deze plaat moet natuurlijk uiteraard even gedraaid worden op de vrijdagavond, het doodste stilte. Ik kreeg nog een berichtje van Henk Bonen. Die luistert ook even lekker stiekem mee. Hij is onderweg naar huis toe. Maar speciaal voor Henk Bonen deze plaat.

WhatsAppje sturen naar de studio van de Hitsmith? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

Zo, en dan gaat de Ada. Met een hoop herrie. Zo, inmiddels weer bijna 11 uur. We gaan er even uit voor het nieuws en ook het weer. En straks ben ik weer bij je terug met het laatste uur van de hits midden op Lou FM. Op de vrijdagavond. En vandaag weer de 19e van de juni maand. Ik krijg nog een berichtje van Arno. Die luistert ook nog lekker mee. In de automobiel. Of is het een truck? Arno, wat is het eigenlijk maar? In ieder geval, hij luistert mee.

Zo, we gaan even een schakeling maken naar de hoofdstudio. En straks gewoon weer terug naar de polderstudio. 0639-414131. Nog steeds het WhatsApp-nummer hier in de studio. Dus laat even weten dat je nog meeluistert. Ook Harold, die luistert lekker mee. En vanaf Hattem wordt ook lekker meegeluisterd.

Als je terug gaat, geen 2 keer 100 km per uur. Nee, nee, nee. Dat is zo waar nog, hè. En Harold is net terug in het land van het land, dus... Hij was nog even bezig op het land, denk ik. Zo, we gaan een schakeling maken. Straks komen we weer terug naar de polderstudio. Ik zeg, hou hem vast. Laat hem staan. We zijn zo weer bij je terug. Dat is ook.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo, ik kom even net van buiten af, maar het is gewoon een hele lichtshow buiten als je zo kijkt in de lucht. Als je omgeving Oldebroek, Oudenburg woont, moet je gewoon even naar buiten gaan nu. Dan weet je niet wat je ziet, hè? Want het is gewoon een hele lichtshow wat je momenteel ziet buiten. Dus we zaten even te kijken van wat gebeurt er allemaal, joh.
1: Ja, ja, ja.
0: Hey, je luistert nog steeds mee naar de Hitsmid op Lou of Hamilton vrijdagavond. Een beetje aparte vrijdagavond. Momenteel alweer bijna 11:30.

Ik krijg al een berichtje van Harold. De boel die fris lekker op hier. En Wezenpaal, nee, Hattem is dat, hè? Hattem regent het momenteel. En er zit ook hagel tussen, zegt hij. Nou, hier is het momenteel nog droog, maar... Ja, het is gewoon een hele lichtshow als ik wat zo buiten kijk in de lucht. En, ja, je weet niet wat je ziet. En de wind, die trekt momenteel behoorlijk aan. Dat is wel zeker waar. Oké, we gaan weer lekker door met de muziek. Enkel door jou gaan we draaien. Hier zijn de Voortak. Je luistert lekker mee naar de Hitsmith. Goedenavond.

Zo, we gaan even de plaat afkappen, want we hebben nog maar 1 minuut. Dan is het weer afgelopen. Ik wens iedereen een prettig weekend. Geniet van het mooie weer morgen. Tenminste, morgen ook weer warm weer. De zomerse temperaturen. Tot de volgende keer. Dag.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken aan blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting. Bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. Een